Rechters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Dit uur gegaan.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Odido. Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartpark.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl,
2: deals. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Luister Regio 8 via FM, DAB+ en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen... waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger... dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken... en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen... van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
12: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring, videodeur.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Nog een keer! Papa, sneller!
24: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
25: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

Dit zou eigenlijk de 500ste aflevering zijn. Een jubileum dus. Sebe heeft daarom besloten de eerste uitzending die op 6 november 2016... door destijds Optimaal FM werd uitgezonden, te herhalen. Dus inclusief de originele jingles.

0: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
6: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ

0: veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt, met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
15: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
18: Prima Hollandia.
19: Ah, de laatste dag van mei alweer, jongens. We gaan even naar het plattelandsgevoel.

Nieuwe single van Leon Moorman en het plattelandsgevoel. Vorige week hadden we hem nog in de uitzending. Hij komt uit een klein Drents plaatsje, vlak aan de Duitse grens. Zoals wij hier ook een beetje aan de Duitse grens zitten. En hij woont nu op dit moment in Zwolle en maakt hele mooie dialectmuziek. Daar gaan we een hele hoop van horen nog. Leon Moorman, luisteraars, goedemorgen. Welkom, nieuwe aflevering van Prima Hollandia. Vandaag 31 mei 2026. Ik gaf het al aan, de laatste dag van mei. Morgen zitten we alweer in juni. Het gaat hartstikke snel hoor. Allereerst willen wij Sebe natuurlijk van harte feliciteren met zijn 500ste uitzending. Met Sebes muziekbox. En je zou denken, wat is dat nou? Oude jingles van Optimale FM en zo. Ja, inderdaad. Het was zijn allereerste uitzending die we vanmorgen weer eens eventjes gehoord hebben. Nogmaals van harte en hopelijk dat we nog lang mogen genieten van Sebes muziekbox met lekkere Duitsstalige muziek. Vooraangaand op Prima Hollandia natuurlijk. Elke zondagochtend tussen 8 en 9. Goed, de lijnen hebben we opengezet, luisteraars. Je kunt weer gaan bellen naar de studio van Regio 8 voor groetjes en felicitaties. Je mag ook een plaat voor jezelf aanvragen. Maakt allemaal niet zo gek veel uit. 0314 65 2345, dat is ons telefoonnummer. Wilma is de telefoniste van morgen. En je mag natuurlijk ook een mailtje sturen. twan@regio8.nl, dus twan@regio8.nl. Of een appje 0647 470022. En dan gaan we verderop in het programma een leuke plaat voor jullie draaien. Nou, hoe makkelijk kan het zijn? De vaste items komen natuurlijk straks voorbij. De piraatplaat, we gaan straks om 9:30 terug naar 1980. De pick-up en naald, alles hebben we al in stelling gebracht. En Robert is nog aan het poetsen. En dat was een plaatje die nog wel aardig wat zorg nodig had. Maar hopelijk gaat het allemaal goed komen. Het weekendweerbericht gaan we om 10:30 doen met Gerrit Vossers. De wijze weerboer van het oosten. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Krijgen we nog een beetje regen erbij, jongens. Op sommige plekken heeft het gegoten. En andere plekken helemaal niks. Dus ja, we wachten met spanning af wat het gaat worden. En natuurlijk om 12:00 stoppen. En dan met de bekende meegeefdenken. We hebben vanmorgen een behoorlijke drukke uitzending. Drietal artiesten krijgen we aan de telefoon. Hopelijk, als ze wakker zijn. Boy van der Heijden gaan we straks bellen. Margreta gaan we bellen. En Johnny Valentino. En Gianni Valentino gaan we zo meteen om 9:45 al eventjes bellen. En dat is vorige week niet helemaal goed gegaan. Hopelijk dat we hem vandaag wel aan de telefoon krijgen. En uiteraard laten we dan ook de nieuwe single van hem horen. Goed, beginnen we snel met de groetjes, want de eerste hebben we binnen. Jawel, trouwe luisteraar van Regio 8 Prima Hollandia. Niemand minder dan natuurlijk onze rode vriend Alfred Meijer. Twan, goedemorgen. Zou je even na 9 het nummer van Fien Snelting willen draaien? Altijd wel ene voor alle luisteraars van Regio 8. En de groetjes komen van Alfred Meijer. En zeker Alfred gaan wij doen. We hebben hem klaarstaan. Fien Snelting, opkomend talent, absoluut. Gisteren was hij nog bij Allertsen in de studio. Heeft ze even een paar bekjes eerbeerzen gebracht. Dus dat was toch ook hartstikke leuk, hè?

altijd wel ene. Finn Snelting. Mooie plaat, jongens. En we gaan er van Finn nog een hele hoop horen, hoor. Absoluut. Dat is een aanstormend talent, mag je wel zeggen. En ook nog in het dialect. Dat doet ons altijd deugd hier bij Primalandia, hoor. Absoluut. De volgende, jongens, hebben we klaarstaan. Twan, goedemorgen. Graag een nummer van Bluff Zoutelanden voor alle luisteraars van de regio 8. Hartelijke groetjes die komen van Bianca van der Penne uit Doetinchem. En voor jullie gaan we het draaien, hoor, jongens. Zoutelanden.

zouten landen, jongens. Op de radio hier bij Regio Arts Prima Hollandia op speciaal verzoek. 0314 65 2345. Wilma is de telefoniste. Daar kun je naartoe bellen. Daar kun je bijna alles bij kwijt, hoor. Je mag ook een mailtje sturen. Twan Aapstaartje, regio8.nl. Of een appje 0647 47 0022. En dan verderop in het programma draaien wij jullie platen. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk de aangevraagde platen te draaien. Dat lukt niet altijd. Heb er ook een beetje begrip voor. Dus dan vraag je gewoon de week erop nog eens even die plaat weer aan. En dan hebben we vaak wel een gaatje om te draaien. Ja, zo werkt het vaak dan, hè. Goedemorgen, Twan de medewerkers. Graag en willen wij Jan Bongers uit Vethuizen van harte feliciteren met zijn verjaardag. Jan houdt van Tiroler muziek. Het zou mooi zijn met een Koestijnen lied. Dat lijkt ons wel leuk om te laten horen. De groetjes uit de Kroezenhoek steekt erbij. Nou, bij deze dus. Het Koestijnen lied, jongens. Hier is Heino.

Heino en bij ons in Tigor. Zo meteen, om 9:30 gaan we dan draaien. De Piraatplaats, jongens. We gaan terug in de tijd met 1980. Robert heeft hem inmiddels toch wel aardig schoon kunnen krijgen. Hij ligt erop. We gaan hem zo meteen maar eens even laten horen hoe dit klinkt. Maar eerst de volgende verzoekplaat die we hebben. Van Goedemorgen. Graag wil ik een plaatje aanvragen voor alle luisteraars van Regio 8 als het kan. Ben Kramer met De Kloon. En de hartelijke groetjes en een fijne zondag namens Monique Engelbarts en Rudy Rengeling.

0: De clown van onze rode vriend Ben Kramer. Er wordt niet zo vaak aangevraagd, maar zo af en toe draaien we hem toch wel eens weer in dit programma. Leuk, hè? Inderdaad. Absoluut. 3:30, jongens. We gaan er nog eentje draaien voordat we de piraatplaten gaan draaien. We gaan naar Rob de Nijs, Het werd zomer. Ook een hele toepasselijke plaat, want ja, zomerse gevoel, dat hebben we er langzamerhand wel een beetje in, hè? Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor Katrien Kuil, Ina en Jan Toonhalle, Gert en Annie, Erik en Miranda, Ria, Wijnand en José. En voor alle luisteraars van Regio 8 zou het kunnen met Rob de Nijs, Het werd zomer, aangeboden namens Daan en Bianca Kuil.
1: Regio 8.

0: Het werd zomer en dat is het natuurlijk al een beetje, jongens. Hè. Het zomerse gevoel, dat hebben wij er al een klein beetje in. Met het prachtig weer wat we hebben gehad. Af en toe wel een beetje te slim. 30 graden hoeft voor mij echt niet, jongens. Dan doe ik echt helemaal niks meer. Vooral als je nog moet werken. Ja, dan is het niet leuk. Maar laten we er niks van zeggen. We hebben nog een buitje regen gehad, links en rechts. Misschien krijgen we er wel wat. Nou, we horen er straks van Gerrit Vossers, de wijze weerboeren van het oosten, waar het allemaal gaat worden. 2:30, hoogste tijd om de piraatplaat te gaan draaien. Ik gaf het al aan, we gaan een stukje terug naar 1980. Met de New Four, die hebben destijds heel veel leuke muziek gemaakt. Een van de piratenhits is natuurlijk de Etherpiraat van de New Four. Opname dus uit 1980. En die gaan wij vandaag maar eens eventjes laten horen. Aangegeven door de IJsbeer en Lady, dankjewel daarvoor.
1: De piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

De New Four en Eter Piraat. Dat was de Piraatplaat van deze week, jongens. Opname uit 1980. We gaan hem zometeen op Facebook Prima Hollandia plaatsen. En dan kun je zien dat we hem echt met pick-up en naald gedraaid hebben. Volgende week, daar hebben we er weer eentje, hoor. Rond 9:30 gaan we er weer eentje draaien met pick-up en naald. En dat is onder het motto de Piraatplaat van de week, inderdaad. Nou, zometeen proberen wij Johnny Valentino te bellen. Eens even kijken of onze rode vriend al wakker is. Maar eerst gaan we nog een plaat draaien van de Flippers. En wel zomernachten in Griekenland. En dat heeft een bepaalde reden. Twan, goedemorgen. Aanstaande dinsdag vieren wij de bruiloft van Barry Grootbrecht en Kim Awater. Dat gaat allemaal gebeuren, ja, het moet niet gekker worden, jongens, op het zonnige eiland Lefkas in Griekenland. Om vast sfeer te proeven zijn wij gisteren al aangekomen. Graag vragen wij een bijpassend plaatje daarvoor aan. De zomernacht in Griekenland van de Flippers. De groetjes komen van Tom en René en Thomas Rademacher. Nou, jongens, we wensen jullie natuurlijk een heel goed verblijf al daar. Maak er wat moois van en natuurlijk een hele fijne bruiloft. Dat gebeurt niet elke dag op een prachtig zonnig eiland Lefkas in Griekenland, hè? Inderdaad. Nou, en voor jullie gaan we hem natuurlijk draaien, jongens. De Flippers en zomernacht in Griekenland.

0: De Flippers, een zomernacht in Griekenland was dat op speciaal verzoek. Omdat ze volgende week gaan trouwen in Griekenland. Een stel, het moet echt niet gekker worden, jongens. Ze zoeken het wel heel ver van huis af, hè, inderdaad. Hey, 10:50 geworden. En wij gaan even schakelen met Johnny Valentino. Johnny, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, hoe is het daar?
0: Ja, gelukkig allemaal goed hier in de Achterhoek. We hebben een klein zonnetje. Vannacht nog een klein beetje regen gehad. Dus nou, we mogen helemaal niet klagen, Johnny.
1: Nou, helemaal goed. Ja, hier schijnt ook lekker het zonnetje. Ik ben lekker met de hond net buiten geweest en denk ik zo. Ja. Valt er weer niet tegen zo 's ochtends vroeg.
0: Ja, heerlijk toch even?
1: Ja, beter. Ja. Beter is altijd slechter.
0: Ja, zo is het natuurlijk. Hey Johnny, eventjes voor de luisteraars hier in de Achterhoek. Waar kom je precies vandaan?
1: Ja, in de regio Rotterdam woon ik al. Ja, daar ben ik geboren en getogen, dus kan je misschien ook wel horen.
0: Ja, mooi man.
1: En ik maak al meer dan 40 jaar leuke plaatjes.
0: Ja.
1: Leuke plaatjes, meer dan 40 jaar beroepsentertainer, zeg ik.
0: Fantastisch, man. Hey, gisteravond nog laat geworden of viel het mee met de
1: openings? Ja, nou ja, eigenlijk de hele week. Ik was van de week bij jullie in de buurt. Ik zat in Enschede, in Westervoort. Was ook nog meer? Westervoort. Ja. En nog daar ergens in de buurt. Mm-hmm. En daarna moesten we nog naar het casino in Tilburg. Dus ik heb een lange week we hebben 8 shows gedaan. Dus het was... het opstaan ging vanochtend iets minder.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. En belt er ook nog zo'n vroege vogel uit de Achterhoek jou op.
1: Nou, maar dat vind ik helemaal niet erg. Alleen maar gezellig.
0: Ja, nee, zo is het natuurlijk. Hey, nieuwe single gemaakt, Johnny. Jij bent anders dan de rest. Hoe is het nummer eigenlijk ontstaan?
1: Ja, nee, we maken natuurlijk met Johnny Valentino veel plaatjes. En de vorige single was een beetje Amerikanen, Nederlandstalige. En nu komt de zomer eraan, of de zomer is begonnen. En ik zeg tegen het team, ik wil echt weer echte zomerse Johnny Valentino plaat. Een beetje merengue. Leuke tekst erbij. Nou, wat voorbeelden gegeven en zo is deze ontstaan.
0: Ja, inderdaad. Hij is nog niet zo gek lang uit. Goede referenties links en rechts, Johnny.
1: Ja, het is, hij wordt heel ontzettend goed opgepakt door jouw collega's stations. Ja. Dus daar ben ik blij mee.
0: Ja, mooi man. Ja, we gaan hem zo meteen hier in de Achterhoek uiteraard ook draaien. Lekker positief nummer. Want je bent ook eigenlijk wel in de volksmond de Mr. Positivo, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, dat zeggen ze. Ja, dat zijn ze. Van een week bij jullie in de buurt ook. Dus ik probeer er altijd wel een feestje van te maken. In ieder geval met positieve liedjes en positief op het podium te staan. En mensen met een goed gevoel weg te laten gaan.
0: Ja, maar dat is ook hartstikke leuk. Als je een leuk optreden hebt gehad en inderdaad wat je aangaat. Dat de mensen dan weer positief naar huis toe gaan.
1: Absoluut.
0: Ja, daar doe je het voor, toch? He? Maakt
1: niet absoluut. Zat. En dat krijgen we ook weer terug in de optredens. Ja. Dat is zeker dat we het goed doen.
0: Mooi, mooi. Dat is een hele mooie wisselwerking dan, toch, Johnny?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Zo is het. Goed, we gaan hem draaien. Als de luisteraars wat meer willen weten omtrent jou, Johnny Valentino, kan bijna niet missen op de sociale media, ben je wel te vinden, hè?
1: Ja, dat is, je hoeft maar heen te toetsen en je krijgt van alles. Van Instagram tot Facebook, Spotify staat natuurlijk op YouTube. Alles is te vinden. We hebben een mooie website, dus Google even Johnny Valentino en dat komt helemaal goed.
0: Komt helemaal goed, hartstikke mooi. Hey, dankjewel dat je even de telefoon aan wilde pakken vanmorgen.
1: Heel graag, altijd goed.
0: Ja, mooi man. En natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single, Johnny.
1: Dankjewel, en op naar de volgende.
0: Ja, en op naar de volgende. Hoe is het? Dan bellen we elkaar nog als we even gezellig op dan, hè?
1: Dat gaan we doen, afgesproken bij deze.
0: Dankjewel en een fijne zondag verder, hè?
1: Ja, jij ook, zet hem op.
0: En de groetjes daar. Hoi, hoi, hoi. Hoi.

Leuk man, de nieuwe single van Johnny Valentino. Hij komt uit Roodje Knor. Hè? En je bent anders dan de rest. Dat was de titel. Lekker zomersplaatje, jongens. Daar houden we van. Zo, het is strak, ja, bijna iets later dan 9:45 geworden. En we hadden een strakke afspraak. Die moeten we natuurlijk een beetje aanhouden, anders komt het helemaal niet goed. We hebben namelijk een appje binnengekregen van onze goede vriend Rob Mos, de zingende buschauffeur, kun je wel bijna zeggen. En Rob die vertoeft op dit moment in Praag en de omgeving. Ik zal eventjes het voorlezen wat hij ervan gemaakt heeft. Twan, goedemorgen. Zou je rond 9:45 de leuke wals kunnen draaien van André Rieu? Ik ben namelijk onderweg in en rond Praag, waar we de afgelopen vrijdag een prachtig concert hebben mogen meebeleven van André Rieu. Vandaag nog met deze hele leuke groep mensen onderweg in het Boheems Paradijs naar Novibor en Melnik. En morgen gaan we dan weer richting de Achterhoek terug. Groetjes van Rob Mos, de zingende buschauffeur. Mag je hem wel omhaal noemen, hè? Rob, de groetjes terug en ook dat hele busgezelschap. Goedemorgen. Maak er weer een mooie dag van vandaag. En morgen natuurlijk een hele goede reis terug naar de Achterhoek. En hoe kunnen we dat beter doen als met onze rode vriend André Rieu nog een klein beetje nagenieten, jongens, daar, hè?

Speciaal voor Rob Mos en zijn busgezelschap in Praag en omgeving vertoeven ze zich. En nogmaals, geniet ervan vandaag. Maak er een mooie dag van. En morgen weer een goede reis richting de Achterhoek, hè? Inderdaad. Zo, even kijken jongens. We gaan de optimisten uit Bredenbroek nog eventjes voorbij laten komen. Maar ik wil ook even vertellen dat we zometeen na 10 uur... gaan wij 3 cd-singeltjes weggeven van de nieuwe single van Michel Wolsink. Michel is een paar weken terug hier te gast geweest om zijn nieuwe single-cd te presenteren. De geur van jouw oudejaars. We gaan hem vandaag ook nog eventjes draaien. Wij mogen van Michel 3 cd'tjes weggeven. En dat gaan we zometeen om 10 uur doen, na 10 uur. Dan hoor je precies hoe het in zijn werk gaat. En dan kun je daar ook eventjes een belletje voor plegen. Nu nog eventjes niet, hè. Eventjes wachten nog. Zometeen na 10 uur maak ik het even bekend. Oké. Theo en Ellie Frerichs gaan we een plaat verdraaien. Ze zijn 24 jaar getrouwd. En voor Simone van de thuiszorg, die was de 30ste jarig. En familie van Gerard, familie van Aangeling, speciaal Hermien en Benny, die op vakantie gaan. Tony en Mimi, beterschap gewenst. Dini en Gerard, die lief en leed delen. Daad namens Dini en Gerard dus. En van jullie gaan we de optimisten uit Bredenbroek nog maar eens eventjes voorbij laten gaan. Stara Lipa!

0: zang.
1: Optimisten uit Bredebroek en Stara liepen eraan met de laatste aan de gang. Twan, goedemorgen. Ik hoorde zo rond moederdag bij jullie collega's op Radio West Herman van Veen met De Ogen van Mijn Moeder. Dat is best wel een onbekend nummer en zou je die aanstaande zondag willen draaien. De groetjes komen van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, zeker gaan we dat doen, jongens. Die Herman van Veen gaan we draaien met De Ogen van Mijn Moeder. We gaan naar de koffie en de koeken en we zijn zometeen nog 2 uurtjes terug met Prima Hollandia. En hou het in de gaten, we gaan een paar cd'tjes van Michel Wolsink weggeven zometeen. Hè? Blijf luisteren, wordt nog een hele gezellige morgen.
2: Mijn moeder, ze had iets. Ze had iets gevaarlijks. Ze had iets van een engel. Ze had iets. Van een duivelswijf

0: kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
13: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
14: Boost yourself. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening...

0: die het een tikje anders doet.
1: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
2: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
1: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Prima Hollandia.
5: Ah, lekkere koffie en koeken gaat, jongens. We kunnen er weer een uurtje tegenaan. Regio 6 minuten over 10 geworden, jongens. En allereerst wil ik zeggen dat wij een drietal cd-singles gaan weggeven vanmorgen. De gloedje nieuwe single van Michel Wolsink. Een paar weken terug kwam hij hem presenteren hier in de studio. In Prima Hollandia. De geur van jouw oudejas. En als je denkt van, ja, ik wil graag die single hebben. Nou, dan even een belletje plegen naar Wilma 0314-65-2345. Geef even aan dat jij graag die single wil hebben. En je moet wel in de gelegenheid zijn er tussen 11 en 12 straks een de single even op te halen hier in de studio van Regio 8. Nou ja, dat is niet zo'n wereldreis. Dus we hebben er hier drie klaar liggen. Dus eventjes een belletje plegen en dan maak jij kansen op een cd-single. Dan gaan we verder met Angora. Graag een plaat van Angora voor Benny Bosman, Benny en Ria en Tony. Racing, Prima Landia Team, Twan van Zee en Belinda Kina. Ook voor Patrick van Breen natuurlijk. Groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. En een fijne zondag allemaal. Toppers staat erbij. Nou, jullie natuurlijk ook een hele fijne zondag. En we gaan een speciaal voor jullie draaien. Angora.

0: Angora hoor je, Helden van Caledonia. Dat was de titel, jongens. 11:11 geworden. En we zeggen goedemorgen, Boy van der Heijden.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar?
1: Ja, goed hoor.
0: Mooi, zonnetje erbij, hopelijk.
1: Ja, het is een beetje bewolkt, maar volgens mij zit hij hier aan te komen.
0: Ja, wij sturen vanuit de Achterhoek wel even naar je toe, Boy. Dat gaat goed komen. Hey, voor de luisteraars in de Achterhoek, waar kom je precies vandaan, Boy?
1: Ik ben geboren op Goeree-Overflakkee, maar ik ben al bijna heel mijn leven woonachtig in Brabant.
0: Ah, kijk, geen spijt van raad, denk ik, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Altijd een gezellige Brabant, dat is natuurlijk altijd wel mooi, hè? Inderdaad. Hey, Boy, nieuw single gemaakt. Wat een dag en wat een sfeer. Ja, hoe is je eindelijk ontstaan?
1: Nou ja, het is eigenlijk al een heel oud nummer. Eigenlijk mijn allereerste single die ik in 2009 heb uitgebracht. Mm-hmm. Alleen die hebben we in een nieuw jasje gestoken, opnieuw opgenomen, ander arrangement. En ja, ik vond het zo'n leuk liedje. Ik denk, ja, dit moet ik opnieuw uitbrengen. Omdat ik vind dat het gewoon meer aandacht verdient dan wat het toen heeft gekregen.
0: Ja, en als je het dan een klein beetje mooi oppoetst en een nieuw jasje geeft. En ja, en het is natuurlijk een lekker feestnummer, zomersnummer, hè?
1: Ja, zeker.
0: En de tijd van het jaar is natuurlijk dat we weer richting de zomer gaan. Dus ik denk dat het wel goed getimed is, volgens mij, Boy.
1: Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Kijk, natuurlijk, het moet natuurlijk ook aanslaan bij de mensen. Maar ja. Aan de plaat ligt het niet.
0: Ja, kijk, hartstikke mooi. Hij is er niet zo gek lang uit nu, de nieuwe single van jou. Links en rechts goede reacties?
1: Ja, hij wordt veel gedraaid, wordt goed opgepakt. En inderdaad, ja, positieve reacties. Dus... ik ben benieuwd waar het schip strandt.
0: Ja, het gaat niet stranden. Daar geloof ik helemaal niks van, Boy.
1: Kijk, mooi.
0: Ja, zeker. We gaan hem natuurlijk hier in de Achterhoek ook draaien. Dat mogen duidelijk zijn. Als luisteraars wat meer willen weten omtrent jou, Boy van der Heijden, je bent natuurlijk op de sociale media wel te vinden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Instagram, TikTok, Facebook.
0: Ah, kijk. Dus, de bekende media, dan kan het helemaal niet missen. Hey, je hebt er nog een mooie clip bij gemaakt, Boy.
1: Ja, leuk. Ja, ontzettend leuk. Ik heb dat idee heb ik zelf gezet. Ja, het idee kwam van mij. Mm-hmm. Ik heb mijn zoontje erbij betrokken met zijn vriendengroep. En ik heb gezegd, joh, het moet gewoon een combinatie zijn van een dag van jullie, dat je leuke dingen doet. Ja. En een dag van mij, die hebben we samengevoegd. Dus ik denk, ook voor de neutrale kijker, dat het ook gewoon leuk is om naar te kijken.
0: Ja, zeker. Ze moeten vanmiddag maar eens even googlen op YouTube. Ik kan het helemaal niet missen, Boy. Dus wat dat betreft gaat dat ongetwijfeld wel goed komen. Hey, we gaan hem draaien hier in de Achterhoek. Ik vond het hartstikke leuk even gesproken te hebben. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single, Boy.
1: Dankjewel. Ja, jullie ook. En dankjewel voor het telefoontje.
0: Ja, heel graag gedaan. En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn, Boy, dan horen we dat graag. Dan bellen we elkaar nog wel eens eventjes gezellig op.
1: Nou, de groetjes aan de Achterhoek.
0: Dankjewel. En veel succes met je nieuwe single. En we gaan hem draaien. Wat een dag. Super. Wat een sfeer.
1: Oké.
0: Hey, Boy, dankjewel. En de groetjes, hè.
1: Yo, hoi.

Nieuws van Boy van der Heijden. We hadden hem net aan de telefoon. Wat een dag, wat een sfeer. Dat was de titel. Zo, we gaan even aandacht schenken. Allereerst natuurlijk wil ik nog even zeggen, jongens, dat wij hier drie cd-singeltjes hebben liggen van Michel Wolsing. De gloedje nieuwe, de geur van jouw oude jas. Wij mogen die van Michel weggeven. Dus als je denkt van, ja, die wil ik wel hebben, eventjes een belletje plegen naar de studio van Regio Aart, 03-14-65-2345. Je krijgt Wilma aan de telefoon, geef het even aan. Je komt op lijstje staan. 11 uur gaan we de drie winnaars uit de Hooghoed toveren. Je wordt teruggebeld en dan moet je wel even in de gelegenheid zijn om tussen 11 en 12 even langs te komen in de studio hier van Regio 8 om de single op te halen. En dan gaat dat helemaal allemaal goed komen, toch? Ja, zo is het. Hey, volgend weekend, zaterdag 6 juni, is er weer een kermis. Ja, overal kermis, maar een belangrijke kermis. De Vethuizense kermis. Hij wordt voor de 81ste keer gehouden, heb ik begrepen. Mooi, toch? Ik heb hier even een programma van de Vethuizense kermis, jongens. Zaterdag 6 juni, 9:15 s'morgens, is de samenkomst bij de Mariakapel om een rozenhoedje te bidden. En voorgegaan door Gonnie Braam. De kinderen mogen hun fietsen versieren. En vanuit de Mariakapel gaan we naar het koningspaar Vrouwtje en Gijs Dunk. 11:30 is er een eucharistieviering die zal worden voorgegaan door pastoor Oortman voor de leden en overleden leden van de Sint-Jansgilde. Het zal plaatsvinden bij de familie Peters, natuurlijk op de bekende deel al daar, op de boerderij. 'Smiddags om 1 uur start kinderspelen. Daarna worden begonnen met de koningsschieten. En zodra de nieuwe koning of koningin bekend is, zal er een vendelhulde plaatsvinden. Dan 'smiddags om 3:30 is het middagprogramma afgelopen zo'n beetje. En 's avonds om 8:00 ontvangst van het nieuwe koningspaar. De avond wordt verzorgd door DJ Elmo en Edwin Wissing en Edwin Messing, de beide Edwinnetjes. En hun medewerkers zorgen voor de tap. Familie, vrienden en oud-inwoners zijn natuurlijk van harte welkom op de Vethuizense kermis. Dat wordt natuurlijk ook allemaal gehouden op de deel bij de familie Peters. En je kunt het heel makkelijk vinden. Dat is natuurlijk de bron van de regio achter de grote zendmast. En daar is het allemaal te vinden dus, jongens. De 81ste keer wordt het dus volgend weekend georganiseerd. De Vethuizense kermis. Altijd gezellig, toch? Ja, zo is het. Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor Greta Renzen. Zou het een nummertje van BZN kunnen? En voor de rest van de afdeling en voor de verpleegkundigen. Groetjes van Connie en Rauke Knossen, als ik het goed heb. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we Annemarie maar even draaien. Voor alle Annemarietjes die op dit moment luisteren naar Prima Hollandia. Goedemorgen. BZN speciaal ook voor jullie, hoor.

Wees het in. En Annemarie. Twan, goedemorgen. Medewerkers, zich vragen plaat aan voor Hans Neervoort. Van Hans Neervoort met de titel Waarom. En die gaan we speciaal draaien voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort. Omdat Ans dinsdag 26 mei jarig was en vrijdag 5 juni jarig is. En voor Olga en Erik en Tony Raasing. En voor mezelf, Benny Bosman. Nou, Benny, de groetjes terug. En we gaan speciaal voor jullie draaien, Hans Neervoort. Waarom?

0: Hans Snevoort en de grote vraag. Waarom, hè? Inderdaad. Zo, we gaan zometeen naar Gerrit Vossers. Maar eerst gaan wij James Last draaien. Morgens om 7. Prachtig mooi nummer. Voor de heer en mevrouw van Remer, Katrien Kuil, René en Nathalie Koster. Zorg en van de huiskamer van de Meulenbeke. Familie Bisseling in de regio. En iedereen die luistert naar regio 8. De groetjes komen van Ans Knies. Nou, Ans, voor jullie gaan we hem draaien. Morgens om 7.
1: Twan van Zee. Regio 8.

0: Museum. De weerboer van het Oosten. Gerrit Vossers.
1: De meimond heeft ons heel wat verschillend weer gebracht. Was eerder in eerste instantie fris en aan de koude kant zelfs nog. Met ook nog wat vorst aan de grond. Maar daarna werd het warm. En ja, daar hebben we ook nog weer hele warme dagen gehad. Drukkend warm zelfs. En dat resulteerde ook in regen- en onweersbuien. Dat hebben we afgelopen vrijdag wel gemerkt. Trokken toch wel behoorlijk pittige buien over. Vanuit het zuidwesten richting het noordoosten. En vooral langs de oostgrens was in eerste instantie code geel afgegeven. En later ook nog code oranje voor Overijssel. Maar de neerslaghoeveelheden liepen erg uiteen. Ik wil ze niet allemaal opnoemen, maar Ruurlo, die kan duten. Daar zit ze toch wel aan de 20 mm bijna nou. En ja, bij ons in Zeelvolde, daar hebben we met afgelopen nachten, want toen viel er ook nog wat, 4 mm te pakken. Dus het verschil een punt groot. Hij wilt wetten wat er gevallen is. Ik had op Facebook nog wat gezet. En er zijn veel reacties op gekomen. En dan kun je van verschillende plaatsen zien wat regen is gevallen. Maar er zijn ook plekken waar het huis droog is gebleven. En ook dus afgelopen nachten, wat ik al zei, vielen nog wat buien. Met ook een beste klap onweer erbij. Twee keer over heb ik gehoord van die vrouw. Ik heb maar één keer gehoord. Maar bij ons was in ieder geval het aardlek wel u geslagen. En dat is ook weer lang geleden. Een paar millimeter dus hier. In Vethuizen 3 millimeter zag ik. Nou, en verder vandaag zit het niet onaardig uit. De zon is er weer bij. De temperatuur loopt ook redelijk snel op. En vanmiddag kunnen we toch nog 25 graden verwachten. 26 zelfs nog. Maar het werd wat drukkend warm. En er ontstaan ook wat stapelwolken. En we kunnen daar vanavond vooral ook weer langs de oostgrens een bui verwachten met misschien ook nog wel weer een klap onweer erbij. Maar ook komende nacht is het dan in eerste instantie wel droog, maar tegen de ochtend kan er opnieuw weer een bui vallen. Ook vooral hier langs de oostgrens en dan koelt het af naar een graad of 14. En de maandag begint dan met een enkel wegtrekkend buitje. De rest van de dag is het een afwisseling van wolkenvelden en zon. En ook wel veel sluierbewolking later op de dag, maar het bleef in ieder geval overdag droog. En temperaturen die zullen oplopen naar 22 tot 24 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Maar van de neerslag boom niet af de komende tijd. Het bleef wat wisselvallig. Temperaturen die dalen ook richting de 20 graden vanaf dinsdag. En s'nachts nog een graad of 14, maar we moeten elke dag wel rekening houden met wat regen of een bui. En vooral dinsdag en ook donderdag, dan ligt er weer wat meer te vallen. Maar tussendoor ook af en toe wat zon. Op zich geen onaardig weer, maar het blijft gruwzaam de komende tijd. Ik wens iedereen een prettige zondag en goed gaan.
2: Dankjewel Gerrit voor het wijze weerpraatje. En ja, dat doet ons natuurlijk met z'n allen wel een beetje deugd dat het groeizaam weer blijft. En dat we hier en daar toch een beetje regen kunnen verwachten. En dat was ook hard nodig natuurlijk. Hè? Want de zon is fantastisch, maar op tijd een buitje regen voor alle gewassen is ook niet verkeerd. Nee, zo is het. Ja, ik heb hier nog een paar singeltjes liggen, jongens. CD-singeltjes van Michel Wolsing, de gloedje nieuwe. Twee weken terug was hij te gast. In de studio heeft hij deze nieuwe CD-single gepresenteerd. De geur van jouw oude jas. Even een belletje plegen naar de studio van Regio 8 0314 65 2345. Je krijgt Wilma aan de telefoon. Die noteert jouw naam en telefoonnummer. En om 11 uur worden de winnaars bekendgemaakt. En die worden netjes teruggebeld. En je moet even kijken of je tussen 11 en 12... het mag ook misschien ietsjes later, want Gerard is hier ook live. De single even op kunt halen. En dan kun je er eventjes van genieten. De gloedje nieuwe van onze grote vriend Michel Wolsink. Jazeker. Ja, dan had ik vorige week hadden we een ontzettende drukke uitzending. En we konden gewoon een aantal platen niet draaien. En meestal zeg ik dan dat ik de groetjes wel voorlees. Dat doe ik ook meestal.

Wel, maar ja, ik ben ook maar een mens. En zo'n groetje is de vorige week tussendoor geglipt. Vind ik heel vervelend. Gaan we wel eventjes rechtzetten nu. Want de twee vreemde mannen werden aangevraagd met Anne van der Tulder. En die gaan we speciaal draaien voor Fred en Dineke en Marcel, René en Christel. En de hartelijke groetjes die komen van moeder Riet.

Anne van der Tulder, 2FM hoorde je wel. Oftewel twee vreemde mannen. En die hebben daar destijds eens een keer in elkaar geknusseld op een LP. We hebben hem ook net van de LP gedraaid. Die kwamen toen ook netjes die LP presenteren hier in de studio van Regio 8 bij Primalandia. Hartstikke leuk toch? Ja, zo is het. Hey, even kijken. Op 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid in Zeddam haar indrukwekkende 100-jarig bestaan met een feestelijke avond die nu al wordt bestempeld als het feest van de eeuw. Dit bijzondere jubileum staat in het teken van een eeuw vol muziek, saamhorigheid en culturele betrokkenheid binnen de regio. De feestavond vindt plaats in het hart van het dorp voor de Sint-Oswalduskerk in Zeddam. En het belooft een sfeervolle avond te worden waar muziek, beleving en ontmoeting centraal staan. Het programma biedt een gevarieerde line-up met optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Samen zorgen zij voor een feestelijke avond vol muziek, entertainment en verrassende momenten. De deuren staan open om 8 uur en tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl. Dus tickets voor meer informatie, kijk even op de website feest.knazeddam.nl. Dat allemaal dus op 20 juni aanstaande. Dat wordt een hartstikke leuk feestje, heb ik begrepen hoor. Jazeker. 100 jaar KNA Zeddam. Wij gaan naar Mart Hoogkamer met Spanje, ja. En die gaan we speciaal draaien voor Wilma Schrijver. En de groetjes komen van Dirkje van der Weijden.

0: Maar doorgaan maar in Spanje, in Spanje, in Spanje. Kom hier! Ja. Zo, nou, na een beetje hilare tijd gaan we verder met de volgende plaat, jongens, die we gaan draaien. En het wordt er eentje van de Landerenkapel uit Mechelen, de Willem O. Polka. Dat is op zich wel een hele mooie polka. En Willem Overhoor, die droeg de kapel een warm hart toe. Naar aanleiding daarvan heeft die Landerenkapel gezegd, nou, we gaan een ode aan Willem Overhoor doen. Dus de Willem O. Polka. Hij komt zo meteen voorbij. Twan, goedemorgen. Graag een plaat voor onze fantastische moeder, oma en overgrootoma Willemien Venhorst Benting. Die 28 mei, hou je vast, 93 is geworden. Vandaag gaan we haar verjaardag uitgebreid vieren met een gezellige familie samen zijn. En als het kan, de Landerenkapel met de Willem O. Polka. Aangeboren namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. En dan hebben we hem natuurlijk speciaal voor jullie ook klaarstaan, hoor. De Willem O. Polka.
1: Regio 8.

Landelijke Bel, we hebben het afgehaald van het album Zo klinkt het bij ons. De Willem O. Polka, oftewel een Willem Overgoor Polka dus. Even kijken. Morgen, Twan. Wij bent er weer natuurlijk bij vanuit Vassenveld. Hij nog een mooi pleitje onder de noot liggen. Respect voor dialect bijvoorbeeld voor Diana en Theo en Ilona. De groetjes komen van Erik uit Poggedam. Oftewel Vassenveld, hè. Dat is inderdaad de bijnaam van Vassenveld, Poggedam. Respect voor dialect, jongens. We gaan de verschillende artiesten uit het oosten nog eens eventjes te voorbij laten komen. En de groetjes door in Poggedam, jongens. Fijne zondag. Geniet van het zonnetje. En dan komt het allemaal goed. Even een beetje vitamintje happen, hè.

Dialect, hè? Inderdaad, de verschillende artiesten uit het oosten. Goed, we gaan zometeen de laatste draaien van dit uurtje. Even kijken, wat gaat het trouwens worden? Ja, daar wordt Justin de Wild inderdaad met Cherio. Een hele bezoekplaat bij. Blijf lekker bellen naar de studio van Regio 8 0 3 14 65 2 3 4 5. Ik kan nog heel even voor de nieuwe single van Michel Volsing. Die hebben we hier klaar liggen. Als je even een belletje pleegt, dan maak je grote kans dat je hem zo meteen op mag halen. 0 3 14 65 2 3 4 5. Dan gaat het helemaal goed komen. Je mag ook een mailtje sturen. twan@regio8.nl. Of een appje 0647 470022. Maar dat alleen voor de verzoekplaten. Houd even in de gaten. Niet op de app bellen. Er zijn mensen die beginnen op de app te bellen. Kansloze missie, dat gaat niet worden. Als je bellen wil, 0314 65 2345. Goed, even kijken. We gaan een plaat draaien voor Liam. Hij doet vandaag zijn eerste heilige communie. En Liam wordt gefeliciteerd namens Henny van den Berg. Inderdaad, de eerste heilige communiekantje is vandaag. Goedemorgen Twan en het hele team. Graag wil ik een plaatje aanvragen voor alle wandelaars van de Ulfse avond vierdaagse. Aanstaande woensdag 3 juni is de eerste avond. Alle wandelaars worden dan feestelijk onthaald bij het dorpshuis in Vasteldeveld-Hunten door het dweilorkest Waro. De wandelaars lopen onder prachtige welkomstbogen van ballonnen naar het terras van het dorpshuis. Daar gaat het dweilorkest Waro uit Vasselde voor een uitbundige sfeer zorgen. Vanaf 17:15 avonds is iedereen welkom bij het terras van het dorpshuis in Vasselde. En dit jaar zal de doortocht ook live gestreamd worden. Het moet niet gek worden, jongens. Op Facebookpagina van Vasselde Veldhunten is de link hiervoor terug te vinden. Een tipje, dit is ook een prachtig alternatief voor verzorgingshuizen, zodat bewoners toch volop kunnen meegenieten van deze mooie traditie. Ja, dat is een ding wat zeker is. En dat is dan wel weer mooi van deze nieuwe techniek allemaal, hè. Als het kan, wil jij het nummer Cherio van Justin de Wild draaien. Dit nummer zal het Dweilorkest ook zeker die avond spelen. Alvast bedankt, groetjes van Leo Jansen, het Dweilorkest Waro Vasselde. Succes met je programma, Twan. En met je programma Prima Hollandia. En dat gaan we dan ook eventjes regelen nu, hè? Inderdaad. We hebben hem klaarstaan. Cherio van Justin de Wild. Dat betekent dat wij naar de koffie en de koeken gaan. En we zijn zometeen nog een uurtje terug met Prima Hollandia. Blijf lekker luisteren en mailen, appen. En dan kunnen wij ook een leuk programma maken, toch? Tot zometeen!

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: soep.
1: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
2: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met smalle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
7: Dat is nog eens voordeel.
6: Ja, dus... Aldi.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo.
0: Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Prima Hollandia.
2: Ah, de koek en de koffie weer achter de kiezen, jongens. Jazeker. We zetten de eindsprint in. We kunnen nog een uurtje. Regio 8. 5 over 11 geworden. Welkom, laatste uurtje. Prima Hollandia. Zometeen gaan we telefonisch contact zoeken met Margreta. Ze heeft een nieuwe single gemaakt. Eens even kijken of ze inmiddels al wakker is. Maar eerst gaan wij naar een Duits verzoekje. Ja, zeker Duits-Nederlands moet ik eigenlijk zeggen. Goedemorgen, Twan staat erboven. Kunt u hiervoor mijn vriendin Marco Schuitmaken drehen met die engel bewaren? De Schutzengel heißt dat in Duits, hè? Ja, inderdaad. Weil ich sehr liebe. Bij schöne Grüßen van Juri Battels aus Sierenberg. Nou, bij deze dus, jongens, de Schutzengel. Schuitmaken, dat

0: Marco Schuitenmaker met de legendarische Engel Bewaarde. Hoe heeft het zo kunnen lopen, hè? Inderdaad, en blijvend dijk van een hit. Het is 8 minuten over 11 geworden. Prima Hollandia, regio 8. Goedemorgen, Margreta.
1: Goedemorgen, hallo, wat gezellig.
0: Ja, zeker. Hoe is het daar?
1: Nou, ik sta op het vliegveld, dus eigenlijk prima.
0: Oké, okay, nou dat klinkt goed. Ga je nog weg of ben je weer thuis dan?
1: Nee, ik ga naar huis, maar ik woon niet in Nederland, hè. Dus ik ga nu weer naar huis. Ik was in Nederland optredens en nu ga ik weer terug.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Onderweg naar huis.
0: Ah, kijk eens aan. Gisteravond laat geworden dan nog met optredens, Margreta?
1: Ja, heel laat. Dat was ook een heel duidelijk. We zijn het goedemorgen en ik dacht, oh, voor mij is het nog midden in de nacht. Ja, maar inderdaad, ja. Ja, het was heel laat, ja.
0: Je bent de tijd even helemaal kwijt, hè?
1: Ja, maar dat geeft helemaal niet.
0: Nee, zo is het. Hey, en dan hebben we het over de tijd, de nieuwe single van jou. Ik heb begrepen, Margreta, ook zelf weer geschreven, hè?
1: Klopt, ja, zeker. Ja, dat doe ik graag. Ik schrijf graag. En voor mij is ieder liedje een verhaal. En dat is een beetje wat ik doe, verhalen schrijven en vertellen.
0: Ja, inderdaad. Ook een beetje uit je lijf geschreven, zeg maar, hè?
1: Ja, zeker, absoluut. Het is wel altijd een boodschap die ik belangrijk vind. Dus voor mij is wel... Dat is persoonlijk voor mij. Een liedje moet ergens over gaan. Dus ik zing niet over ik hou van jou en jij van mij. En noem maar op. Al die zin. Dat doe ik niet. Dat doet iedereen al.
0: Ja.
1: En covers doe ik ook niet. Want dat doet ook iedereen al.
0: Ja.
1: Dus ik wil dat ieder liedje gewoon een nieuw verhaal is. Met een boodschap.
0: Ja, met een diepgang erin, hè?
1: Ja, dat kan wel. Ja zeker.
0: Inderdaad. Hey, had je ook een clip bij je gemaakt?
1: Ja, er is een clip bij. En die is gemaakt door Fred Baren. En daar zie je eigenlijk een kleine reis door de tijd. Die is te vinden op YouTube. En op tv Oranje is hij natuurlijk te zien.
0: Ja.
1: Dus bekijk hem vooral even.
0: Ja, zeker. Luisteraars moeten vanmiddag maar eens even een beetje googelen op YouTube.
1: En ja, dan
0: gaat
1: het
0: helemaal goed komen. Hé, Margreta, jouw nieuwe single heeft nog niet zo gek lang uit, maar leuke reacties links en rechts.
1: Ja, heel leuk. En ik vind het ook al heel leuk om te zien dat als ik hem ergens live speel, dat mensen al een beetje mee kunnen zingen.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik ook altijd een goed teken. Van herkenning.
0: Ja, zeker.
1: Dus nee, zeker. Hele leuke reacties. Ik ben heel blij mee.
0: Dat is hartstikke positief, toch? Dus,
1: zeker weten.
0: Ja, zo is het.
1: Absoluut.
0: Hey, we gaan hem hier draaien in Prima Holland. Ja, zeker. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken hebben. Ik wens jou natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: En mochten we wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we dat hier in de Achterhoek ook wel heel graag, Margreta, hè?
1: Binnenkort weer. In augustus komt er weer wat aan, maar eerst deze maar.
0: Ah, zo is het. Dan bellen we elkaar nog wel weer eventjes op. Dan gaat dat helemaal goed komen.
1: Zeker weten.
0: Hey, goede reis naar huis toe.
1: Dankjewel.
0: En wij spreken elkaar snel weer, hè?
1: Zeker. Succes met je programma en heel veel liefs voor alle luisteraars.
0: Ja, dankjewel Margreta. Groetjes, hè.
1: Hoi.
0: De nieuwe single van Margreta, De Tijd. Dat is de titel.

0: jij.
1: Vroeg je de single van de Margaretha? We hadden haar net aan de telefoon de tijd. En de nummers schrijft ze ook zelf, dus dat vind ik op zich ook al wel. Ja, heel knap hoor. Ja, om een muziekstuk te schrijven, absoluut. Hey Twan, graag een plaatje voor Jan Bongers uit Vethuizen. Jawel, die aanstaande dinsdag jarig is. Gefeliciteerd nog vele jaren in goede gezondheid erbij. Een plaatje van de Burmische Troom zou bij hem passen. De felicitaties komen van Martijn, Kim, Tom en Jet. Nou, bij deze dus de Burmische Troom. Dan maar eventjes voor Jan, hè. En een groetje, sorry, Vethuizen.

De Zwitserse Messner en de Böhmische Droom. Jazeker, richting Vethuizen. Nee, richting Jan Bongers. Nou, dan hebben we nog even wat informatie over het Natuurtheater in Zeddam. Want vanmiddag is er een prachtig optreden. Om 2 uur gaat het allemaal beginnen. Een kindervoorstelling, Peertof Theater. En Peertof Theater komt naar het Natuurtheater Zeddam. En hoe tof is dat dan wel niet? Om 2 uur vanmiddag spelen ze hun vrolijke kindervoorstelling Openluchttoilet. Het grappige, interactieve en muzikale show voor basisschoolkinderen met een klein luchtje eraan. Opa's en oma's en ouders, neem je kleinkinderen mee en kinderen voor een gezellig middagje uit. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten. Dat gaat vanmiddag allemaal gebeuren om 2 uur in het Natuurtheater in Zeddam. En schrijf het vast op de kalender of zet het in je agenda. 12 juni aanstaande 's avonds om 8 uur in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst in de zorg met Rob in het Natuurtheater in Zeddam. Maak je klaar voor een avond vol humor, herkenning en een tikkeltje levenspaniek. Samen met Rob reizen we lachend de toekomst in richting ouder worden. En vrijdag 12 juni om 8 uur in het Natuurtheater in Zeddam. En voor meer informatie kijk even op www.natuurtheaterzeddam.nl. Daar kun je alles op vinden, jongens. En dan kun je nog eens even rustig nalezen. Eens schijnt voor jou de zon. Nou, hij schijnt een beetje. Het is een beetje dan wel, dan niet. Maar dat komt best goed vandaag. Voor Tony Dame van harte beterschap gewenst. Snel weer in de buurt namens Riet Schepers.

Wiedeke, Mirjam Kuster, eens schijnt voor jou de zon, inderdaad. Zo, we gaan Arjen Jansen draaien met Altijd, Altijd. En die gaan we draaien voor Koor Jan Boel. We zoeken nog steeds zangers die graag zingen. U kunt ons vinden op Koor Jan Boel site. Dus kijk even voor www.koorjanboel.nl. Daar is alles op te vinden. Groetjes komen van Nettie en Joyce Bussink. Dus Koor Jan Boel zoekt nog steeds nieuwe leden. Neem even contact op met hun. Kijk even op de site Koor Jan Boel. Daar kun je alles op vinden. En voor jullie gaan we Arjen Jansen draaien. Altijd, altijd natuurlijk succes met het zoeken van de nieuwe leden. Koor Jan Boel dus. Kijk even op de site. Hopelijk gaat dat goed komen dan.

Arne Jansen, altijd, altijd, jongens. En wij gaan snel verder met de volgende plaat. Maar eerst hebben wij nog een mededeling. Ja, dat gaan we eerst eventjes doen, maar dat vind ik ook wel even interessant. Fans van De Woeste Grond, je kent het wel, de prachtige soapserie. En die in het dialect, ik ben helemaal geen soapserie-man, maar dit soort series vind ik wel mooi. Er staat weer een hoop leuks te verwachten. Te beginnen met een nieuw seizoen, waar nu de startdatum van bekend is. Afgelopen januari zagen kijkers het slot van de derde reeks. Op dat moment waren de opnames van seizoen 4 al afgerond. En nu is eindelijk ook duidelijk wanneer je het nieuwe seizoen kunt verwachten. Hou je vast, zet het op de kalender. Woeste Grond keert vanaf maandag 20 juli weer terug op de tv. Nog een kleine 2 maanden geduld dus. En dan kunnen we weer genieten van Hendrik-Jan Bukkers natuurlijk onder andere. En al die andere mooie spelers en speelsters van De Woeste Grond. En dat vind ik ook wel leuk. Dus ik heb het al op de kalender gezet hoor. Geen enkel probleem. Twan, graag de plaat Klokken van Stella Maria van Edith Prok. Met die fantastische mooie stem. Vorige week een klein beetje in de verdrukking. Alle begrip daarvoor. Nou, dankjewel. Dat vind ik wel heel fijn. Hartelijke groetjes van Jan Bolderudiem. Inderdaad, vorige week was het niet te doen. Het was zo druk. Maar we gaan het nu wel draaien. Edith Prok en Hörst du die klokken van Stella Maria. MUZIEK

0: Edith Brock en Hörstor, die klokken van Stella Maria vandaag wel gedraaid. Jazeker, het lukt niet altijd, daarom zeg ik ook de luisteraars. We proberen zoveel mogelijk platen te draaien die aangevraagd worden. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar goed, dan kun je hem de week later toch gewoon eventjes weer aanvragen. Nou, mooi gelukt. Richting Didam dus, richting Diem. Hey, we gaan even over het truckfestival hebben. Het truckfestival, food en truckfestival, dat georganiseerd wordt op zaterdag 13 juni aanstaande. Ik heb hier een line-up met een keur van artiesten. Henry Welling treedt daar onder andere op. DJ Julia, Michel van Dam, samen met Pascal. DJ Maarten komt voorbij, Remy komt voorbij en zanger Juri. En dat allemaal dus op zaterdag 13 juni aanstaande. En blijf ook luisteren naar het programma van Gerard. Want ook in het chauffeurscafé doet Gerard daar heel veel aandacht aan schenken aan dit evenement. We gaan Allard draaien in Ens. Paatsboom is zoiets. Bij 50. Ja, dat kan gebeuren. Harold Kosten, hij is vandaag 50 geworden. Een fijne kermis ook Harold toegewenst. En een fijne verjaardag namens Paul en Riet Schut.
1: Ik heb mijn kuts in de spiegel bekeken en heb

gaat. En ineens bui 50, jongens. Dat kan gebeuren. Ah, en dan maar een beetje gezond bij blijven. Dat is het allerbelangrijkste, toch, luisteraars? Zo is het. 7:30 geworden. We gaan Andrea Berg draaien. En ik liebe das Leben. Dat doen we toch met z'n allen allemaal, jongens, een beetje. Jawel. Die gaan we speciaal draaien voor Amanda, Siggo, Richard ten Haven, Mirjam Geurtsen, Jan Willem en Gert-Jan van Ginkel en Anouk. Namens Frans van de Overstap allemaal de hartelijke groetjes. En ik liebe das Leben. Oud nummer van Vicky Leandros, opnieuw uitgebracht door Andrea Berg. Blijft toch altijd wel weer een mooi nummer. Jazeker.

Andrea Berg, ich liebe das Leben, zo is het. Hé, er werd een stukje Marsmuziek aangevraagd. En dan mochten we nou eens een beetje uitkiezen. Nou, we hebben wat leuks uitgekozen. Böhmerwelde Muzikanten Mars. Jawel, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Voor Frits Genting uit Pannerden. Het land van water en wien, zeggen ze dan altijd zo mooi. Die de 31ste... 21 jaar, maar hij is niet thuis, heeft repetitiedag, gaat augustus naar Spanje. Kijk aan, maar vandaag is hij dus wel jarig, ja, inderdaad. Groetjes van Ans en André Genting uit Pannerden. Jongens, de groetjes terug en ik heb een mooi stukje Marsmuziek voor jullie.

de Böhmer Welde Muzikanten Mars was dat. En die hebben we even speciaal gedraaid op verzoek richting Pannerden, het land van Walter en Wien, zeggen we dat zo mooi, hè? Inderdaad. Goed jongens, een van de laatste die we voorbij laten komen is Semino Rossi met Rood Sinti Rozen. Even lekker inhaken en meedijnen. We gaan hem in ieder geval draaien voor Benny en Annie Gerritsen. 4 juni, 55 jaar getrouwd. Over een paar dagjes dus. De felicitaties komen van Doortje, Wim en Henk en ook nog namens Ricky. En dan hoi Twan, wij Lex en José Cornelissen vragen een mooi plaatje aan voor Theo en Mirjam Bedeker uit Goedgoorn, Gendringen. Ze zijn vandaag 52 jaar gelukkig getrouwd. Alvast bedankt en de groetjes en de felicitaties komen van Lex en José. Nou, dan gaan we toch even lekker inhaken en meedijnen met onze grote vriend Semino Rossi.

Wereldwief van Jan Otting Band. We hebben een keur van hele mooie muziek gemaakt. En ze maken nog steeds mooie muziek, hoor. Absoluut. Ja, jongens, we zitten bijna op. De laatste dag van mei met Prima Hollandia. Het betekent wel dat we met een beetje geluk bij leven en welzijn volgende week ook weer zijn. Direct naar Sebers Muziekbox. En je hebt het wel gehoord. De 500ste uitzending hebben we vanmorgen mogen genieten. Dat was eigenlijk meteen tevens de eerste uitzending van Sebers Muziekbox. En ja, met de oude jingles van Optimaal FM en destijds nog, hè. Dus dat was best wel leuk. Hoe mensen appten van, hey, hoe kan dat nou? Er is geen regio aangetrokken op Optimaal FM. Nee, dat was gewoon de eerste uitzending van Sebe. Hij viert vandaag zijn 500ste uitzending dus. Ja, zometeen natuurlijk veel plezier met Gerard, het chauffeurscafé. Dat wordt zometeen weer geopend en hoort van alles nog weer voorbij komen. Dat gaat allemaal wel goed komen. De laatste die we gaan draaien. Er is de Bouwommel, of zoiets moet je eens uitspreken, ik heb geen idee, met de Schutsengel der Nacht. En Twan, goedemorgen, we willen graag voor een plaat draaien voor Ingrid Tichelover uit Azewijn. Ze willen we van harte feliciteren. Maandag 1 juni morgen dus, viert ze haar 59ste verjaardag. Geniet van de mooie dag en de groetjes en de felicitaties komen van Wim en Carla. En zou het kunnen met de Schutsengel der Nacht? Nou, die hebben we klaarstaan en die gaan we zo meteen draaien. Dankjewel Wilma, zij was vanmorgen de telefoniste. En dankjewel Robert, hij had vandaag de productie in handen. Sebe natuurlijk achter de schermen, ook dankjewel. Hij gaat natuurlijk de Piraatplaat onder andere op Facebook Prima Hollandia zetten. Ik wens iedereen natuurlijk een hele fijne zondag. Geniet ervan, de laatste dag van mei. En dan gaan we morgen alweer naar juni. En wat ik al zei, veel plezier met Gerard met zijn chauffeurscafé. Wij zijn de volgende week weer direct naar Sebes Muziekbox.

0: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor. Het

0: Tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op, de start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
3: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studio Line Styling 3 stuks voor maar €13. Ho.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. Vijf dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met smalle bolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Let's
7: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh, wat een geld.
12: 18.000, tot verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Gerard Hogeweide.
17: Ja, dan zijn we weer. Het is vandaag 31 mei. Weer de laatste dag van de maand. Ja, maar we gaan naar juni. Dat betekent dus zomer.
18: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
19: Elke zondag van 12 tot 2.

Of King Michael Jackson. Gelijk het eerste nummer in het eerste uur bij het Chauffeurscafé. Waar een flink aan de bar gedrokken wordt. Ja, het stroomt langzaam binnen. Ze zijn gezellig bezig. En ja, de bestellingen komen allemaal. Ja, dan gaat hij weer. Ja, niet te geloven dit. Who's bad? Who's bad? Nou, in ieder geval, ik niet. Dus ik hoop het in ieder geval niet. Goed, we hebben vandaag weer een leuk en vol programma. Want wat gaan we doen? We gaan namelijk even kijken. Want ik moet even een papiertje spieken, want er zijn we zoveel. Wat we gaan doen is in ieder geval proberen contact te leggen met Sophie. En die heeft een nieuwe single uitgebracht van Bella Italia. Nou komt me dat die titel wel bekend voor. Maar goed, we gaan haar alles vragen. Proberen haar in ieder geval contact te krijgen. En dat in ieder geval zoals vorige week. Ja, helaas, alle artiesten waren denk ik onderweg met de warmte. Straks in de tweede uur hebben we ook nog Mike Appelhoff. Die gaan we ook nog bellen. Die heeft ook een nieuwe single. Dat is Menens. Nou, wat hij daarmee meent, ik weet het niet. En Gerrit Vos is die komt voorbij. Die heeft ook ons weerbericht. Nou, ik heb het al een beetje gezien voor aankomende weken. Het wordt niet zo heet meer, maar wel benauwd volgens mij. Of heb ik nu te veel verteld? Goed, je weet het. De WhatsApp staat wagenwijd open. 0647470022. En we schuiven dus gewoon heel langzaam maar zeker richting toch wel Zeerenberg. Het Wenselvielen, want dat begint ook een beetje toch gestalte te krijgen wat daar allemaal gaat gebeuren. Het truck-event. Goed, mocht je verder zo'n vragen hebben, wil de groeten doen of je wil verzoekjes aanvragen, alles kan. Alles mag. Maar goed, ook ik ben door de week best wel druk en ik vind nog wel eens wat. Dus ik vind in die zin qua muziek. De volgende plaat heb ik ook weer gevonden. Ah, gewoon een heerlijke plaat. Sterk onderweg. Nou, wat dat voor plaat is, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren, dan weet je het. En dan komt het dicht voor elkaar. Het is nog steeds gezellig café in de middag, dus blijf erbij en blijf reageren.

0: Ja, blijf er lekker praten hoor. Ja, Matthias Rijm. Oftewel, du bist mein Glück. Du bist mein Stern. Over geluk gesproken, ja. En dat op deze dag alweer. Het is een heerlijke dag. En deze moet even wachten tot de volgende ronde. Ja, want ik ben even druk bezig geweest en ik heb hem aan de telefoon. Dus laat hem op de achtergrond lopen, jongen. Onze Johnny Bollock. Hey, maar ik heb iemand aan de telefoon en die weet alles te vertellen over 13 juni, oftewel de Food and Truck Festival in Sjerenberg. Goedemorgen, Benny.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, ja. Vertel, want het komt steeds dichterbij. Het begint te kriebelen, we worden allemaal een beetje zenuwachtig, we worden druk, we beginnen te zweten. Jij ook?
1: Ja. Ik heb het al warm en we hebben er al heel veel zin in. En we zijn al zeer druk bezig met de voorbereidingen voor Wenzel Piller over 14 dagen in Sjerenberg.
0: Ja, want het gaat los. Het wordt een heel spektakel, heb ik begrepen. En hoe zit het met de aanmeldingen? Zijn er veel? Zijn er meer dan vorig jaar?
1: Nou ja, we zitten nu ongeveer op dezelfde aantal als vorig jaar, maar we kunnen er dan wat bij.
0: Ja, dus bij deze nog de oproep van iedereen, want ik zag ook al dat ook voor mooie showauto's alles is te plaatsen.
1: Alles is te plaatsen. Hoe mooier, hoe beter, zeg ik altijd.
0: Ja, ik ben er nou dit jaar ook bij, dus we hebben één bus meer, dus dat scheelt door je.
1: Ja. Daar ben ik heel blij mee.
0: Yes. Ja. Dus, we hebben... ik weet er alles van, want waar op het podium staat, dat heb ik allemaal geregeld. Tenminste, op eentje na.
1: Ja, dat is allemaal strak in orde. Dat hebben we gezien. En jongens, dat gaat eraf, de 13e.
0: Ja, want als ik even snel naar de kijk, want Henry Welling en de Grassnecks, die komen voorbij. En we hebben dan van de DJ School Fortuna, DJ Julia, DJ Maarten en Michel van Dam. Ja, wie kent hem niet? Die komt samen met Pascal optreden. Dan hebben we onze zinger de trucker Remy uiteraard, want die mag absoluut niet ontbreken. En dan tot slot nog onze zanger Uri. Dus wat dat betreft, vol programma.
1: Een bak vol muziek.
0: Ja, dat wordt gezellig. Dat wordt super. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat het weer wel beter wordt. Want aankomende week zag het er niet zo erg geweldig uit. Ziet het.
1: Nee, dat is waar. Maar die hitte van het VDA hoeft natuurlijk ook weer niet.
0: Nee.
1: Maar als het een graad of 24 is en het is lekker droog. En de gezelligheid zit er toch in bij ons.
0: Ja, dat zeker. Ja, maar goed, dat wordt dan sowieso. Hè? Want ja, ik had het met Jos ook al een keer over. Want eigenlijk, voor jullie is het gewoon een drukke dag. Een hele drukke dag. Want je moet alles op poten zetten, je moet alles regelen, alles in de gaten houden. En genieten is het eigenlijk pas achteraf voor jullie.
1: Ja, het is echt achteraf is het genieten voor ons. Ik moet zeggen, we zijn er al weken eindelijk mee bezig. En ik moet zeggen, we spreken elkaar elke dag wel een paar uur.
0: Ja.
1: En zet alles op papier en gaan we weer rond aan het bellen. Maar ik moet zeggen, de eindjes komen allemaal bij elkaar. En we zeggen altijd, druk maken, dat is gewoon een compressor.
0: Ja.
1: Dus het komt goed.
0: Ja, je zegt druk het maken van compressor, maar ik weet niet, als ik het wel les zit, moet ik ook druk maken.
1: Ja.
0: Daar heb ik geen compressor voor nodig.
1: Nee, dat is wel.
0: Hey, maar het allerbelangrijkste is, intree is gratis.
1: Intree is gratis. Het is voor iedereen, echt voor iedereen die ons een warm hart op dingen. Kom kijken, er is een sfeermarkt, daar is muziek, er zijn hele mooie auto's, er zijn rondritten voor alle mensen. Kom kijken, zal ik zeggen. Ja,
0: nee, dan ben ik gewoon met Jens kom kijken. Maar en voor het andere verhaal, voor mij gaat het weer niet op. Hè. Ik wil gewoon graag in die truck zitten, maar voor mij gaat niet lukken, joh.
1: Ik kan je voor 7 uur 's morgens ophalen.
0: Met... Ja, dag, dat ben ik aan bouwen. Grappen maken, echt waar. Ja, dat gaat lekker.
1: Ja.
0: Hey, maar we zien er naar uit, want het komt steeds dichterbij. Het is de aanstaande zaterdag niet, maar die zaterdag eraf volgens mij al. Als ik het goed snel gezien heb, ja.
1: Nou, ja, eventjes de avondvierdaagse van Hulp lopen. En dan de week erop, ja, dan staan we in Scherenberg met z'n allen.
0: Ja, kun je gewoon doorwandelen. Dus wat dat betreft gewoon doorlopen richting Scherenberg.
1: Ja, richting Scherenberg.
0: Hé, hey, we gaan er wat moois van maken. En mochten er andere ontwikkelingen zijn, dan hoor ik het graag. En anders, ja, wij zien elkaar toch op de 13e.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Hé, hey, ik zou zeggen, maak er nog een mooie zondag van, want nu kan het nog.
1: Ja, zeker weten, dankjewel. Ja, mensen, ik zou zeggen, kom met z'n allen onze kant op.
0: Ja. Ja, en je weet het, heb je een mooie auto, een mooie bus, maakt niet uit, aanmelden.
1: Aanmelden, ja.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even.
1: Hey. Ik heb de telefoon bij me vandaag, dus...
0: Ja, ja, Benny zit op de fiets met de kleindochter, dacht ik gelezen te hebben, dus...
1: Ja.
0: Ja, dat wordt wat. Ja, kijk, ja, dat is, ik wil dat wel zien, die combinatie.
1: Ja.
0: Jos op de fiets. Ja. Hey Jos, dus mocht je luisteren, Jos, maak even een selfie, is wel leuk.
1: Ja.
0: Goed, hey, Benny, ik wens je een fijne zondag.
1: Ja, wij zijn zondag en we horen elkaar.
0: En we zien elkaar. Zeker weten.
1: Okay, zeker. Hoi.
0: Hoi.

0: The Fun Factory, oftewel I Wanna Be With You. En dat op je chauffeurscafé. Ja, het is helemaal gezellig en druk aan de bar hier, dus wat dat betreft. Mooi. Ik weet het niet, maar misschien als je een goede installatie hebt, hoor je dat er een beetje een raar geluid in deze Fun Factory plaats zit. Het is net of je luidspreker erop geblazen is. Goed, het zou dan wel zo moeten, het hoort erbij. Maar goed, alles op zijn tijd. Oh, over tijd gesproken. Het is de hoogste tijd. Ja, want ik heb gebeld en ik heb ze te pakken gekregen. Dus bij deze ga ik ze ook begroeten. En dat doe ik dan via de telefoon. Want ja, dat gaat allemaal via de telefoon. Dus ik zeg in ieder geval wat mij betreft, Sophie, een bijzondere goedemiddag.
1: Nou, jij ook een goede middag natuurlijk. En lieve luisteraars, ook met dit prachtige weer. Althans hier.
0: Ja, wat denk
1: je? Jullie is.
0: Ja, maar ja, het is een goede middag. Maar de hele bar zit hier vol.
1: De hele bar.
0: Ja, die chauffeurs op zondag zijn er sommigen vrij. Niet allemaal, maar sommigen wel. En ja, dat is, je vindt ze alleen hier bij het café.
1: Biertje erbij.
0: Nou, dat nog wel. Maar de meesten hebben allemaal een balletje kleppervet, noemen ze dat, met mayo.
1: Oh, gezellig. Lekker.
0: Ja, dat zetten we. Het is bij alcoholvrij café hier volgens mij.
1: Oh, boring. Nee hoor, hartstikke verstandig. Want ze moeten natuurlijk achter het
0: stuur,
1: hè. Dus,
0: ja, dat sowieso. Hé, hey, maar waar ik zeker voor bel is een nieuwe single. En dat is Bella Italia.
1: Sí, Bella Italia, ja. Ik heb nu, dat is mijn derde single, zeg maar.
0: Ja.
1: En eigenlijk, ik vond Imca Marina, vind ik een geweldige zangeres. En die had Bella Italia. En toen denk ik, nou, en ze is 85 geworden dit jaar. Nog gefeliciteerd, kort geleden. En dit nummer vond ik altijd heel mooi. En het past ook wel in mijn repertoire van vrolijkheid, gezelligheid in de zaal. Mensen lekker meezingen. Dus ik heb er een kleine twist aan gegeven.
0: Ja.
1: En à la Sophie opgenomen.
0: Ja, maar je hebt er eigenlijk een beetje een vrolijk zonnig nummer van gemaakt. Met toch een uitnodigende toch het genieten van het moment.
1: Nou, dat is in het Herina, vind ik een geweldige zangeres. En die had Bella Italia. En toen denk ik, nou, en ze is 85 geworden dit jaar. Nog gefeliciteerd, kort geleden. En dit nummer vond ik altijd heel mooi. En het past ook wel in mijn repertoire van vrolijkheid, gezelligheid in de zaal. Mensen lekker meezingen. Dus ik heb er een kleine twist aan gegeven.
0: Ja.
1: En,

0: in het hele leven belangrijk. Laten we vooral genieten van het moment. En met z'n allen in het nu leven. Want dat is heel erg belangrijk.
1: Ja, want jij hebt een liefde voor Italië, hè?
0: Venetië. Nou ja, Italië zeker. Ik ben er heel veel geweest. Ik heb in Venetië ook Italiaans proberen te leren in Istituto de Venezia. En ik vind het ook een prachtige taal. En het temperament van de mensen vind ik spreekt me ook enorm aan. Ook Spanje trouwens hoor, en Frankrijk. Maar Italiaanse mensen die zijn... Ja, de taal is natuurlijk ook prachtig.
1: Ja, dat weet ik. Goed, wat jij met Italië, dat heb ik meer met Spanje.
0: Ah,
1: maar ik ken Italianen is al temperament, hè?
0: Sí,
1: ja, ja.
0: Claro, sí.
1: Ja, ik ken er alles van, maar ik ken geen Italiaans. Dat kan ik je nou wel vertellen. Maar ja, mijn Spaans is ook niet altijd best. Maar handen en voeten kom je in Nederland, in Spanje.
0: Absoluut.
1: En Italië ook wel, denk ik.
0: Zien kom je ook overal.
1: Kijk, daar bedoel ik maar even. Hey, maar heb je al enkele reacties op je nieuwe single gekregen?
0: Ja, mensen zijn hartstikke blij mee en worden er vrolijk van. En in de zaal wordt er helemaal hartstikke leuk op gereageerd. Dus positief.
1: Kijk.
0: En Sophie die gaat door natuurlijk. Het is niet de laatste single. Ik blijf voorlopig gewoon lekker nummers maken en optreden. En mag ik even vertellen waar mensen mij kunnen vinden?
1: Tuurlijk, zeker. Ja, daar zijn we voor.
0: Ja, dank u. Dat is op www.sofiesfeest.nl. En Sophie is met PH. Dus www.sofiesfeest.nl. En daar zie je alle linken naar YouTube, Spotify, Instagram, Facebook en TikTok. En ze kunnen ook een mail sturen wanneer ze willen dat Sophie op hun feest komt.
1: Kijk, maar ja, door dit te vertellen... kan ik al ongeveer 30 vragen wegstrepen. Goed, dat scheelt me weer.
0: 30 vragen, dan doe ik nog een keer opnieuw.
1: Nee, ook. Nee, ik kom helemaal goed zo. Nee, dat gaan we niet doen, want dan wordt het een hele lange uitzending. Dan krijgen we problemen met de directie. Dat vinden ze ook weer niet leuk. Maar goed, maar dat maakt niet uit. Het is allemaal gezellig. Het hoort bij de regio achter. Het kan gewoon allemaal. Jij zegt het al. Overal is het te downloaden. Een videoclip is het, neem ik aan ook.
0: Nee, die is nog niet. Die gaat volgende week. Want ik heb het heel erg druk gehad met verhuizen en dergelijke. Aha. Dus schoot er een beetje mee in. En ik had hem gepland, de single. Dus ik heb het eigenlijk de release gewoon door laten gaan.
1: Kijk, dat bedoel ik maar even. Goed, maar ja, wat niet is, kan altijd komen. Dus dat zit er maar zo. Hey, maar het is gebruikelijk hier in het café, bij ons chauffeurscafé... dat iedereen, alle artiesten, hun eigen nummers aangekondigen. En dan mag ik bij jij. Jij mag dat bij deze ook doen. Dan gaan we starten. Maar alvorens ga ik je ontzettend bedanken voor dit hele leuke interview. Ik wens je heel veel succes. En wie weet, Sophie, bij de volgende plaat ga ik je gewoon weer bellen.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ten eerste wil ik je heel erg bedanken voor de ondersteuning. En ik hoop dat je het nummer ook en die andere nummers ook regelmatig gaat draaien. En lief luisteraars, luister vooral naar dit programma. En hier ga ik hem aankondigen van Sophie's Feest. Sophie Bella Italia.
1: Hoppa, daar is hij al. Ja, vindt gewoon. Ik wens jou een hele fijne zondag.
0: Ja, jij ook. Luisteraars ook. Dankjewel.
1: Tot snel. Hoi, hoi.
0: Hoi.

Ja, dat is mooi. Die komt lekker binnen, hoor. Heerlijke plaat, dit is dit weer. Deze gaan we nog even draaien, dus op verzoek. Run, Run, River. Iets met de engelen, die moeten blijven. Zijn erboven. En niet weggaan.

Ja, het leek me wel leuk om deze plaat te draaien. Weet je waarom? Want de plaat is 1976. Ongelooflijk. Toen die tijd werd al muziek gemaakt. Over truckers en hoe belangrijk ze waren. En ja, dat blijkt maar weer. Hè. Zonder vervoer. Geen vrachtwagens, geen vervoer. Geen brood. Weet ik veel. Wordt al een hele lange. Ja, het was laat voor mij vannacht. Heel laat. Goed, maar dat maakt niet uit. Ik heb er nog steeds heel veel zin in. Kijk op de klok. De tijd vliegt voorbij. Het eerste uur zit er voorop. We gaan zo meteen naar de tweede uur. En daar gaan we ook nog even alles doen. We gaan in ieder geval naar Gerrit luisteren. Die heeft een klein beetje vergissing gemaakt, denk ik. Maar oké, dat horen we zo meteen wel. Alles heeft zijn oorzaak. En dan hebben we uiteraard Mike Appelhof. Die gaan we ook proberen te bellen. En voor degenen die onderweg gaan, hou er rekening mee. Vanaf Zevenaar richting tussen de A18 en Zevenaar staat het gewoon stil. Oftewel, de weg zit dicht. Ja, waarom weet ik niet, maar heeft alles te maken met nog wat. Goed, in die principe, hij is nu weer open, net as we speak. Maar het is wel file. 5 kilometer vertraging, of 3 kilometer met 5 minuten vertraging richting de Duitse grens. Ja, dat krijg je.

Ja, blijf nog even laat door deze. Goed, kijk op de klok, de tijd vliegt voorbij. En ik moet wel even, ja... Even Erik nog even, ja, voordat ik het helemaal vergeet. Want Erik mag ik absoluut niet vergeten. Nee. Marty, mag ik er bijna zeggen. Goed, die heeft even een foto gestuurd. Ja, er rijdt inmiddels ook weer een zwarte auto rond... met ook weer de sticker van het chauffeurscafé. Je weet, die stickers zijn er steeds verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt. En het zijn wel hele aparte stickers. Ik heb ze in het zwart en in het wit. Dus heb je een witte auto, ik heb een zwart. Een zwarte auto, maar goed, gekleurde auto als ik altijd wit neem. Goed, Erik, vanaf deze plek, toppen, jongen. Geweldig. Dankjewel. Goed, ik zal de foto even bewerken en die zet ik dan ook op de Facebookpagina neer. Je weet het. Blijven lijken, hè. Ik zet tot zo, tot na de reclame.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid.

0: ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazdam.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie, nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani. De rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Everyone from left to right van Holland, kom ze dan. Go
12: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Kinderboekenfestival op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Met veel activiteiten waarbij lezen en kinderboeken centraal staan. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
22: Van 12 tot 2 het Chauffeurscafé.

Ja, een hele goede middag, want we zijn er weer. En we hebben natuurlijk wel de tweede uur weer lekker druk. Want we gaan lekker er weer tegenaan in de tweede uur. En wat gaan we doen? We gaan in ieder geval proberen dit uur contact te leggen met Mike Appelhoff. Met zijn nieuwe single Minnens, ja, dat ik toch maar uitspreek. Goed, verder hebben we dan nog Gerrit. Die komt er even bij met het weer. En we hebben uiteraard ook nog dit komende uur gaan we de artiesten even laten horen wat gaat optreden. 13 juni, uiteraard bij het Voet en Truck Festival. En er zijn niet zomaar artiesten. Nee. We gaan zo meteen toch even de platen draaien. De eerste gaan we nu draaien. En deze man komt ook gewoon optreden. Belangeloos. Allemaal voor de leukigheid, voor de gezelligheid, voor het goed doel. Allemaal voor de kinderen en voor de ouderen. Maakt niet uit. Hij doet het gewoon. Petje af. Oftewel, waar heb ik het over? Nou, ik heb het gewoon over Michel van Dam. En we gaan in ieder geval zijn plaatsen nu even draaien. En zometeen nog een zingende trucker. Die komt ook voorbij, want die gaat namelijk ook optreden. En zeker dat hij zijn nieuwe single gaat zingen, dat weet ik zeker. Dus wees even Michel van Dam.

Dat doen we zeker niet. We zijn tot de klok van 2 uur. Daarna gaat het goede Sven gewoon door. En voor degene die nog niet wist, ja, ik heb daarnaast een rapport is onderweg. De fiets zelfs, hè. Ja, voor wie het doet, weet ik niet, maar hij krijgt van bij. In ieder geval de autobaan in Duitsland, die zit dicht. De omleiding gaat via de A18. Dus de afslag A18 in Doetinchem-Zeddam. We zijn namelijk in Emmerich met bruggen bezig.

Smit, oftewel My Mess. Dat betekent mijn rotzooi toch, of niet? Dat heb ik daar helemaal verkeerd. Maar je kunt erover zingen. In dit geval gebeurt het ook. Dus ja, goed, in ieder geval blijf lekker reageren. Want ja, ik zit even te kijken op de WhatsApp. En er komen zoveel verzoekjes binnen. Dus dat moet weer even aanpoten voor mij. Dat wordt gewoon weer even die oude diesel staat hier. Dat kan niet anders. Dus ja. Hey. Hij doet het. Ja, dat is soms een beetje verbazing. Je weet maar nooit. Goed, in ieder geval, we gaan zelf verder. Want ik heb de verzoekjes komen binnen. Of ze zijn al steeds binnen, maar gaan ze nu draaien. Dus mocht je nog reageren, je weet het, onze Facebookpagina, het Chauffeurscafé. We hebben nog steeds, we geven nog wel enkele petjes weg. Ze zijn bijna op, dus wil je ze nog hebben, dan snel reageren. En we hebben twee soorten petten. We hebben de weggeefpetten en we hebben ook petten die zijn gewoon te koop. Ja. En de weggeef Piet, Pet, sorry, een foutje. Daar zijn er nog een paar van. Goed, maar we gaan wat meer doen. We hebben nog zometeen dus onze zingende trucker komt voorbij. Want die gaat optreden 13 juni, dus niet vergeten, in Serenberg. Het wordt een gezellige dag vandaag. Vandaag niet, maar ja, vandaag sowieso. Maar ik bedoel daar, de 13e, gaat het worden, echt. Ik heb begrepen dat Jos, die is gewoon aan het ontspannen nu. Die zit op de fiets met het kleinkind. Ja, iemand moet die vliegen opvangen natuurlijk. Of zeg ik nu, het is heel iets raars. Nou, ik weet het niet, maar het kan. Goed, wat hebben we nog meer? Uiteraard, onze weerman komt voorbij. En nog veel meer. Blijf gewoon reageren, je weet het. 06-4747-0022. Ik heb de volgende plaat ook binnengekregen. Tenminste, niet binnengekregen, maar een verzoekje. En dan zei hey, goedemiddag Gerard. Zo te horen heb je wel een oppeppende, kun je wel gebruiken? Nou, ik denk eerder slaap. Kan ik wel gebruiken. Maar goed, we zien wel het plaatje die we ook draaien. Maar normaal. Ja, tuurlijk. Het is regio muziek. Normaal. Al heel veel concerten gezien van die gasten, joh. Ja, nu niet meer. Ze zijn nu, ze zijn er treden nog wel op. Maar het is niet meer dat van vroeger natuurlijk. Neemt niet weg dat het steeds goed is. Maar oké. Deze is gemaakt door Verhuizers 12. Ja, ik weet het niet. Er staat normaal 110 op de teller. Dat heb ik ook meestal. 110.

0: 100 miles. Omgerekend heel veel kilometers, volgens mij. Goed, in ieder geval steeds, we zijn er nog steeds, tot aan de klok van 2 uur. En we gaan eens even kijken, Gerrit onze melden even over het weer. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag hebben we heerlijk weer. De zon die schijnt geregeld. Er ontstaan wel wat stapelwolken, maar het blijft nog een tijdje droog. Temperatuur loopt op naar een graad of 25. Later vanmiddag en ook begin van de avond kan er een enkele bui vallen met kans op onweer. Later op de avond wordt het allemaal droog en komende nacht is het droog. Maar morgen tegen de ochtend kunnen we opnieuw weer wat buien verwachten. Vooral in de Achterhoek. Koelt af naar een graad of 14. En morgen dan hebben we eerst ook nog kans op een bui langs de oostgrens. De rest van de dag lijkt droog te blijven met 22 tot 24 graden. Maar vanaf dinsdag blijft het wisselvallig met dagelijks kans op wat regen of enkele buien. Tussendoor ook nog wel geregeld de zon. Maar de temperatuur daalt geleidelijk naar een graad of 20 overdag.

0: Hey, hey, hey, Annabel. Hey, Annabel. Het wordt niet zonder jou. Nou ja, goed. In ieder geval, wat, ja, zonder onze Mike Appelhoff wordt het ook helemaal niks. Ja, dat wordt het even helemaal niet. Daar staat hem gewoon weer de vrachtwagen, joh. Maakt helemaal uit. Geeft ons weer meer tijd voor andere dingen. Ja, zo mooi, maar we kijken. Je moet altijd voor de positieve kant zien. Want ja, inmiddels is hij ook gearriveerd in de studio. Met dubbele flikvlak kwam hij even binnen.
1: Ja, dat vind ik leuk om te doen. Net als aan die bel trekken.
0: Dat, ja, dat is het. Ik weet het. Dus, niet te geloven. Ja, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Het moet altijd even, hè. Het moet altijd even aan die
0: bel trekken. Ja, één keer staat, hè. Oh, ho. Ho, kalm maar.
1: Drie maal scheepsrecht, toch?
0: Ja, ja. Jongen.
1: Gerard, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat ga je doen vanmiddag?
1: Nou ja, ik denk de studio weer repareren. Wat heb je gedaan, man?
0: Ik niet. Dus volgens mij er een, ik weet niet, is een beetje... Ze zeggen wel, sommige vliegen in de gordijnen. Volgens mij is ook iemand in de gordijnen gevlogen.
1: Ja, volgens mij wel. Halve gordijn hier naar beneden. Nou ja, goed.
0: Het was een rol. Ik denk dat het een rolgordijn is.
1: Een rolgordijn, ja. Hij is in ieder geval nu wel opgerold, ja. Dat kun je wel zeggen.
0: Ja, kan gebeuren.
1: Ja, ach ja, dat heb je soms, hè.
0: Ja, maar wat ga je allemaal doen nu?
1: Nou ja, eigenlijk vooral veel gezelligheid. Dat is toch wat... ik bedoel, buiten is het ook gezellig. Wat de mensen daar buiten? Wat is er aan de hand?
0: Huntekunst.
1: Ah, oké. Nou ja, vooral veel gezelligheid natuurlijk. Een beetje jouw gezelligheid doortrekken. Dat is een beetje het idee.
0: Subversie,
1: ja,
0: 2x2
1: is dat. 2x2.
0: Maar daar was het verder geen nieuws?
1: Nee, weinig nieuws. Ja, ik ben bij Suzanne Freek geweest. Dat was ook gaaf.
0: Nee, daar ben ik klaar mee.
1: Ja. Ja, nee, dat was wel heel tof. Dus dat zal ik ook nog wel even een stukje wat laten horen.
0: Ja, nou oké. Okay. Daar zijn we wel heel benieuwd naar. Nee, het luisteraar zeker.
1: Ja, maar dat was echt oprecht een mooie show. Hebben ze echt... En even gelijk een ding. Want heel vaak hoor ik mensen zeggen... het geluid in de Gelre Dome is ruk. Is gewoon slecht. Het is een stadion. Dus het geluid klinkt voor geen meter. Valt eigenlijk reuze mee. Ik moet je zeggen, ik had het slechter verwacht. Laat ik het zo zeggen.
0: Stond het dak los of zo?
1: Nee, niet eens. Nee, want het regende, dus...
0: Ja, watjes. Doe maar een beetje regen. Ja, goed, binnenkort komt er betonnen vloer in. Daar ben je klaar mee.
1: Ja, dat is ook zo. Ja.
0: Zo doorgaan met Vitesse, ik weet het niet.
1: Die kunnen net zo goed...
0: Dat wordt weer een soap dit komende seizoen. Ja.
1: Die kunnen net zo goed op een gasveldje in de buurt gaan oefenen, want...
0: Maak er een zwembad van. Dat is iets leuks.
1: Ja. Wel een groot zwembad, dat scheelt dan wel weer.
0: Maar goed, het is altijd jammer dat het gebeurt. Laten we het eerlijk zijn.
1: Ja, is ook zo. Het is de oudste club die Nederland kent, hè?
0: Ja, dus, nog wel.
1: Ja, maar nog wel. Ja,
0: dat is nou zo langzamerhand wel eentje met vergeten. Eigenlijk oftewel beginnende... je weet wel.
1: Ja.
0: Goed. Hey, maar we gaan lekker de platen draaien, want ik heb weer een artiest klaarstaan en die gaat ook optreden de 13 juni op het Food & Truck Festival in Serenberg.
1: Oh, waar is het?
0: Dat is onze Remy, die was in de studio.
1: Oh,
0: en die komt binnenkort ook weer in de studio bij onze grote vriend in de ochtend.
1: Ja, gezellig.
0: Bij Tony, ja zeker. En hij gaat in ieder geval daar ook weer het nummer promoten. Maar we gaan hem hier alvast promoten. We hebben hem met de eerste gehad.
1: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, we moeten toch een primeur hebben, hè?
0: Dus ik ga Remy blij maken. Deze man gaat dus ook inderdaad optreden 13 juni op het podium. Een grote podium bij het... Truck en Food en Truck Festival in Serenberg. Oftewel Wens op Wielen.
1: Zolang er maar wat te eten is, toch?
0: Ja, lekker, jongen. Lekker. Oftewel zijn nieuwe single. Die ene lentedag. Goed.

Gabriel. Aha, beter. Gabriel. Gabriel. Oftewel Salisbury Hill. Een hele mooie plaat. Goed, ik zei het al, ook door de week. Ik ben een beetje zelf altijd een beetje aan het zoeken naar nieuwe muziek. Want ja, elke keer hetzelfde te gaan draaien. Er zit natuurlijk ook niet op die zondag. Dus ja, zo vind ik ook wel eens een beetje platen. Dat je denkt van ja, kan het wel, kan het niet. Maar nu heb ik weer wel gevonden wat er zeker wel kan. Ik vond het wel een heel mooi nummer. Lekker stevige muziek. Speciaal voor de truckers. Dus daarom gaan we ook draaien. Dat nummer heet Midnight Rock.

0: Nou, volgens mij was mijn keuze niet helemaal verkeerd bij deze plaat. Mijn microfoon wel, die hangt om 6:30 hier. Dat is niet te geloven, joh. Dus, ik blijf erbij. Een heerlijk nummer, al zeg ik het zelf. Ja, ja. Goed, maar kijk, ik ga afscheid nemen. Dag Sven, gewoon de hele boel over hier. Die mag het allemaal weer doen.
1: Mag die bel ook overnemen dan? Of,
0: Nee. Nee, nee.
1: Nou, dan wil ik er nog één keer aan trekken dan.
0: Ja, toe dan. Nee. Ja.
1: Als ik hem niet mee mag nemen.
0: Ja, hij blijft maar in die belrammen, joh. Dus de chauffeur zal dan blijven die rondjes voor jou.
1: Daar heb ik even niet over nagedacht.
0: Ja, en je weet, de rondjes zijn hier allemaal balletjes maaien, hoor.
1: Ja, dus, ook.
0: Hoe vaak heb je nou gedaan? 6 keer?
1: 6-7 keer of zo, ja. Ja, maar het scheelt dat ik ze nu allemaal zelf op kan eten.
0: Ja. Maar ja, die blijven wel zitten tot ze die balletjes hebben, natuurlijk.
1: Dikkie, pas
0: voor. Ja. Goed, hey, ik wens jou heel veel plezier zo.
1: Ja, dankjewel, jij ook. Moet je nog weer aan het werk? Of
0: Nee. Oh,
1: Ja, slapen, dat is ook een werkwoord.
0: Ja, na 3 uurtjes slaap mag het wel weer, hè?
1: Ja, 3 uurtjes slaap, jongen. Die man is ook druk, niet normaal.
0: Gaat gewoon door hier, dat is niet te geloven. Goed, in ieder geval, ik ben er weer volgende week zondag. Je weet het, dezelfde tijd, dezelfde studio, dezelfde radiozender. Ook weer zo schoorlijk voor Sven.
1: Is dat zo, ja?
0: Ja, dat
1: is dat niet elke week zo?
0: Mocht ik je na zijn, dan heb ik me verslapen.
1: Oh
0: ik.
1: Ja. Van 4 tot 6, het?
0: Ja, van 4 tot 6. Ja, oh, een beetje vertraagd, maar oké, kan. Goed, het voetballen begint ook zo meteen weer, dus dat is allemaal voor Sven. Ik vind het allemaal goed. Ik ga er van tussen. Ik zeg vanaf deze plek iedereen bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zondag. Geniet van deze mooie dag. En namens mij en ondergetekende iedereen, rij en vrij voorzichtig, denk aan mij. Oftewel.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
9: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
8: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt het vuren akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst.

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ja, ik ben vrijdag, je hoorde het bij Bart al, bij Suzanne en Freek geweest. Dat was magisch. Ik vertelde je zo meteen alles over. Eerst even keihard dansen met Robert Ma-

0: be with you.
1: Dit nummer ademt toch pure zomer. Regio. Ruben Hillen, en 20 seconds. Ja, Ruben Hillen, ik hoor je denken, wie was dat nou ook alweer? Of wie is dat nou ook alweer? Ja, dat is natuurlijk de man die The Voice heeft gewonnen. Ja, hij zat in het team van Suzanne en Freek. En heeft The Voice gewonnen. En nou ja, als je The Voice wint, kreeg je een contract, een platencontract. En kon je dus een nummer uitbrengen. Dat is dus dit nummer geworden, 20 seconds. Een vrolijk zomersnummer, als je het mij vraagt. En ja, als je het dan toch hebt over Suzanne en Freek. Want ik zei het al, hij zit in team Suzanne en Freek. Of zat, moet ik eigenlijk zeggen. Als je het hebt over Suzanne en Freek. Vanmiddag hebben ze hun laatste concert van de 10 in de Gelredome in Arnhem. Dat was zo bizar, want ik ben er afgelopen vrijdag geweest. Je hoorde mij nog heel even bij Bart. Toen stond ik net op de parkeerplaats onderweg naar het stadion. En dat was zo fantastisch. In het voorprogramma stond onder andere Ruben en later nog Hanna mee. Ja, en op een gegeven moment begonnen Suzanne en Freek met zingen. En dat was zo magisch goed.

opgenomen met de telefoon dit.

was zo mooi om mee te zien. Een dikke lichtshow. En ja, het was gewoon perfect. En hun stemmen waren zo, zo goed. Ook nog steeds na 10 optredens. Ja, en dan wil ik het ook nog heel even kort met je hebben over mensen die zeggen dat het geluid in de Gelre Dome hartstikke slecht is. Nou, absoluut niet. Dat geluid was gewoon echt, ja, fantastisch. Voor een stadion kun je niks van zeggen.

dit nummer slaat wel in als een bom, kan ik zeggen. Dynamite hoorde je hier op Regio 8. De leukste uit je regio. Met ontzettend leuke luisteraars. Dat kunnen we wel zeggen. Want ik krijg een foto toegestuurd van Pepijn onder andere. De uitsmijter van vandaag. Sven met een F van fiets. Het is Sven met een V, maar dat maakt niet uit. Met ham, kaas, rosbief en een slaatje. Ja, dat is ook wel zo lekker met het weer. Onder andere ook Mark is erbij uit Doetinchem. Hij zegt, lekkere show gewenst Sven. Wil je een zomers nummertje voor ons draaien? Want het mag dan wel bewolkt zijn. Maar de zomer begint toch steeds langzamer te klinken. Ja Mark, ga ik doen. Zeg maar, wat wil je horen? Of maakt het je helemaal niet uit? Ik draai het graag voor je. Heb je nou een zomers nummer wat je heel graag wil horen? Laat dat dan ook zeker eventjes weten. Ik draai zo meteen misschien wel mijn favoriete zomertrack van dit moment. En dat zijn er eigenlijk twee. Maar ja, de Nederlandse versie vind ik best wel heel erg leuk. Mueta! Nou, die komt zo meteen dus.

Tina Turner en Two People. Waarschijnlijk ben je onderweg. Twee mensen in de auto. En als je nu met twee mensen in die auto zit, kijk elkaar even aan. Eventjes verliefd aankijken. En ga dan heel eventjes langzaam naar elkaar toe. En geef elkaar even een lekker kusje. Ja, want een beetje liefde, dat moet toch ook gewoon kunnen op deze prachtige zondagmiddag. En net als dat bij liefde een fijne romantische muziek hoort, hoort er stiekem ook wel een beetje zomerse muziek bij. Ik had het er net over. Mijn favoriete zomertrack is misschien wel deze. Vorig jaar hadden we Baila Baila.

0: Dit is echt zo'n heerlijke oorworm, dit. Robert van Hemerts en Donnie. En Moe, what that now? Lekker hoor, lekker hoor. Hey, kijk of het weer net zo lekker is als de muziek die we draaien. Valt mee, althans, het is bewolkt. Het is niet heel erg zonnig. Het wordt vanmiddag wel wat minder bewolkt. Kans op neerslag die neemt ook af. Later vanavond nog wel kans op wat onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 13 graden. En morgenochtend, dan begint de dag wel zonnig. En is de temperatuur ongeveer 19 graden. Sorry, ik krijg hem niet meer uit mijn hoofd. Zo'n lekker nummer is dat. Nog meer fijne muziek onderweg. Onder andere Den en Vera hoor je nu.
1: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

0: Lekker hoor, een beetje energie op je zondagmiddag. En de vraag is ook, wat wil jij horen? Waar krijg jij energie van? Wat is volgens jou de zomertrack die jij wil horen, waar jij je middag een beetje mee opvrolijkt? Want het is gewoon lekker weer. Hè? Mensen zijn aan het rondwandelen tijdens huntenkunst. Misschien ben je onderweg inderdaad in de auto. Of ben je aan het sporten. Kan ook. Nou, welke zomerse track wil je horen? Want toch het gevoel van de zomer. Hè? De zomer komt er een beetje weer aan. En Irma is onderweg en zij stuurde mij een appje.
1: Onderweg? Ik zou wel leuk vinden om het zomernummer Someone Loves You Honey te horen. Oh. Fijne middag. Groetjes Irma.
0: Ja, dat kan ik natuurlijk niet afslaan. Want dit ademt pure zomer. Ga even, als je onderweg bent, niet doen natuurlijk. Maar sluit even je ogen. Ja. Beeld je in dat je op het strand ligt. De water, de golven van het water. En de wind door je haren. De geur van de zee.

Goldband. En rommel. Ja. Gerommel. Dat is het in Doetinchem ook. Tenminste, als ik Pepijn moet geloven. Want hij zegt, in Doetinchem is het schuilen voor onweer en regen. Ja, later vanmiddag en begin van de avond kan er nog onweer deze kant op komen. Maar blijkbaar doet het in Doetinchem al.

Ik heb zometeen volgend uur even jouw hulp nodig. Ik ben namelijk op zoek naar een nummer van ongeveer 8 minuten op Regio 8. Heb je nou een suggestie? Laat het dan even weten. 0647 47 0022. Ook het laatste nieuws uit binnen- en buitenland nog onderweg. En het laatste nieuws uit je achtertuin, dat lees je natuurlijk op onze website. Regio8.nl

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting. Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. 2 deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Helemaal los bij Ethos.
21: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
25: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
26: Boost yourself.
27: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
28: Gewoon even op BelSimpel kijken.
29: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: Sven Dimmendaal.
31: Hallo. Je luistert naar Regio 8, de leukste uit je regio. Wat wil jij horen? Laat dat even weten op deze prachtige zondagmiddag. Draai ik Afrojack en LOA Black voor je. Regio 8.

York Amber en New York Confident. Ik ben er nog nooit geweest in New York eigenlijk. Maar ik wilde eigenlijk stiekem nog wel een keer heel graag heen. Het lijkt me zo'n fantastisch land. Land zeg ik, fantastische stad. He, ik, als ik naar Amsterdam ga vind ik al fantastisch. He, met die gebouwen, he, de arena, ik noem maar wat. Maar New York, al die grote gebouwen. Dat lijkt me best wel fantastisch om daar een keer op vakantie te gaan. Alleen het is volgens mij 8 uur vliegen of zo. Dus ja, en ik heb geen vliegangst. Dat zeker niet. Maar ik heb ook nog nooit gevlogen. Dus ja, nou ja, goed. Voor alles moet de eerste keer komen, toch? Maar goed, dan ben ik wel gelijk even benieuwd. Als ik dan naar New York zou gaan, ooit, wellicht, een keer. Wat moet ik gezien hebben? Wat moet ik absoluut gezien hebben als ik naar New York ga? Laat dat ook even weten. Kun je doen door mij te appen 0647470022. Ja, en als je dan toch aan het appen bent, pak die telefoon er even bij. En laat dan even weten welk nummer ik voor je kan draaien in 8 op 8. Een nummer van ongeveer 8 minuten lang hier op Regio 8. Heb je daar nou een suggestie voor? Laat dat weten. Draai ik het zo meteen met een goede 6 minuten voor je. Naar Bon Jovi en Robbie Williams.

beetje denken aan de discotijd. Niet dat ik dat mee heb gemaakt. Maar goed, het heeft wel een beetje weg van een discoplaat volgens mij. Een beetje vroeger de dansvloer op, weet je wel. Dat je vroeger lekker, dat er zo'n lekkere DJ achter zo'n meubel stond. En dat je lekker sexy ging dansen. Goeie tijd, tijd die ik niet mee heb gemaakt. Want ik kom uit 2004. Ja, en toen was de discoperiode zo goed als voorbij, zeg maar. Desalniettemin heeft dat tijdperk best wel heel veel leuke nummers gemaakt, toch? Laten we eerlijk zijn. En ongetwijfeld dat jij die discoperiode wel hebt meegemaakt. Gefeliciteerd. Ja, meer kan ik er niet van maken. Hé, wat we gaan doen, 8 op 8. Ik ben op zoek naar de beste nummers aller tijden van ongeveer 8 minuten. Ik weet, er zijn ontzettend veel nummers gemaakt. Nummers van 6 minuten, zelfs nummers van 16 minuten. Pink Floyd, Echoes bijvoorbeeld, 21 minuten, geloof ik uit mijn hoofd. Nou, er zijn ontzettend veel lange nummers gemaakt en we zijn hier op Regio 8. Dus ik ben op zoek naar nummers van ongeveer 8 minuten. Mag ook 7 minuten zijn, mag ook 9 minuten zijn. En toen kwam Hans uit Varsseveld met een hele goede suggestie. Hans die zegt eentje die je eigenlijk niet heel vaak op de radio hoort. Dat is Noodweer en In de Disco. 7 minuten lang. Ik vind het een hele goede suggestie. Ik ken hem niet. Ik heb hem zelf even geluisterd. En ik vind het eigenlijk een best lekker nummer. Ik ga hem voor je draaien, Hans. Gelijk vertel ik er wel even bij dat het mij een beetje doet denken aan Doe Maar. Maar dat kan aan mij liggen. Desondanks wel een ontzettend lekker nummer in 8 op 8. Dus 7 minuten schoon aan de haak. Noodweer en In de Disco.

fijn. Ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem maar nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken hoor. Disco. Wie er volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen een of andere halve zol zijn. Je moet het maar mee doen.

0: zit de rem op mijn eigen stem, zeg. We zitten rem op mijn eigen stem. Ik raak nog eens een keer klem.
1: Noodweer en in de disco in 8 op 8. Ja, de tekst is toch, het is toch hartstikke leuk. Ja, en over noodweer gesproken, het is inmiddels ook noodweer. Want ik kijk naar buiten, het regent en geen zonnestralen helaas. Dus ja, paraplu erbij, jas aan, weet ik veel wat je nog meer aan wilt trekken. Sjaal om en kleed je een beetje goed aan, want het is nat. Het is nat buiten. In 8 op 8 hoorde je net dus noodweer en in de disco... Dit is Lewis Capaldi en Stay Love.

fair. Dat vind ik ook van het berichtje die Robert stuurt. Ik heb helemaal geen uitnodiging gehad. Zo irritant dat mensen gaan barbecuen en mij geen uitnodiging sturen. Hé Robert? Hey Sven, wil je iets draaien wat bij barbecue past, aangezien het goed weer, het weer goed genoeg voor is? En zometeen de barbecue aan. Fijne uitzending, groeten Robert. Ja, Robert ga ik zo meteen doen. Alhoewel, dat vlees is natuurlijk ook best wel gigantisch duur geworden. Dus ik heb daar wel een bijpasselijk en ook redelijk zomers liedje voor recent uitgebracht. Die komt dus zometeen. Eerst nog even iets anders, want ik had het over New York. Ik ben er nog nooit geweest. Ik draaide straks een nummer waar dat in gezongen werd. Moet ik zelf ook even spieken natuurlijk weer. New York Confident. Bij barbecue past, aangezien het goed weer, het weer goed genoeg voor is. En zometeen de barbecue aan. Fijne uitzending, groeten Robert. Ja, Robert ga ik zo meteen doen. Alhoewel, dat vlees is natuurlijk ook best wel gigantisch duur geworden. Dus ik heb daar wel een bijpasselijk en ook redelijk zomers liedje voor recent uitgebracht. Die komt dus zometeen. Eerst nog even iets anders, want ik had het over New York. Ik ben er nog nooit geweest. Ik draaide straks een nummer waar dat in gezongen werd. Moet ik zelf ook even spieken.

0: binnen van... de Twin Towers, Empire State Building, zeg maar. Noem het maar op. En Marcus, die heeft ze even op een rijtje gezet.
1: Hey, hallo. Ja, dat is over New York. Ja, het is heel mooi dan. Het is groot. En aanraden is natuurlijk ook de Empire State Building. Mm-hmm. Ook de gedenkteken van de World Trade Centers.
0: Ja.
1: Dat is heel groot. Kun je ook wat neerleggen. En wat ook een aanrader is Brooklyn Bridge.
0: Ja.
1: En natuurlijk ook niet te vergeten het Vrijheidsbeeld.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: En dat is
0: ja.
1: Zo mooi. Nou, het lijkt allemaal op een film, heel klein. Maar als je daar staat, jongen, je moet het echt zelf maar eens beleven.
0: Ja, je moet het zelf eens beleven. Het lijkt allemaal op een film, lijkt het allemaal heel klein. Dat geloof ik ook graag. Maar in de werkelijkheid is New York natuurlijk een fantastisch grote stad. Ik moet er maar eens een keer heen gaan. Wanneer? Geen idee. Maar genoeg inspiratie in ieder geval om te gaan bezoeken. En het Vrijheidsbeeld, daar had ik helemaal niet meer over nagedacht, joh. Ja, en Marcus hebt dan ook nog, ja, aangezien dat Madonna ook uit New York komt, wil je die nieuwe samenwerking van Madonna en Sabrina Carpenter draaien, Bring Your Love. Gaan we ook doen.

Maar goed, als ze nog tot 8 kan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dat 6, 7 ook altijd. Wordt er niet goed van. Ja, Robert die vroeg een zomersplaatje tijdens het eten. Want die is lekker aan het barbecuen. Of tenminste gaat zo meteen barbecuen. Of heeft inmiddels al een dikke beuken van een vleeslap naar binnen gewerkt. Ja, nou ja, ik dacht, hè, een beetje zomer moet toch ook een beetje zomers blijven. Ondanks dat er een klein buitje is gevallen vanmiddag. Moeten we ook een beetje zomers blijven. Ja, en laten we ook nog eerlijk zijn. Want dat vlees is natuurlijk zo gigantisch duur. Nou hebben de bankzitters een leuke tune gemaakt. Wat je moet zijn om te

Regio 8, zondagmiddag op zijn einde. Mijn naam was Sven Dimmendaal. Of is nog steeds eigenlijk Sven Dimmendaal. Ik ben niet veranderd in één keer van naam. En dit was de zondagmiddag. Morgen natuurlijk weer een Achterhoek Wordt Wakker met Marcel Vermeer. En deze zondag, die zit er voor mij in ieder geval op. Maak er nog een mooie avond van. Ga ervan genieten. Maak er iets bijzonders van. Dat is ook zeer belangrijk. Een beetje motivatie. Maak er iets moois van. Maak er iets bijzonders van. Maak een avond zoals het morgen niet zou zijn. Want alleen dan geniet je van het moment. Tot zover mijn motivatie. Hey, ik ben er vrijdag weer voor je. Geniet ervan. En tot dan. Dit is George Ezra.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht, verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Coliseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove & Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst.

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni... viert Harmonie Kunst na Arbeid in Zeddam...

0: Nee, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
3: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag hadden we ook weer een bijzondere dag, althans voor de weerboer. Want er stond weer wat op het programma. En dan is het altijd afwachten hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Maar het was broeierig warm. En vanochtend, in de ochtendperiode, hadden we wat wegtrekkende buitjes. Want afgelopen nacht viel hier en daar ook nog een bui met wat onweer. Ja, en in de loop van de dag, en dan was in de middagperiode, toen vielen er ook weer wat stevige buien die over de regio trokken. En echt stevige buien, want bijvoorbeeld in Aalten, daar is er bijna 30 mm gevallen, maar ook in Varsseveld 20 mm, Meddel 20 mm, Wold had ook 32 mm. En daarentegen bijvoorbeeld in Zelm, dat is amper 1 mm gevallen, Borculo ook een halve millimeter en Zilvolde hadden we ook amper 1 millimeter te pakken. Verschillen waren gehoord op kleine afstanden. Ja, en die temperatuur die liep voor de buien nog uit op een graad of 25. Het was ook wat broeierig warm. Vanavond nog wat wegtrekkende buitjes. Daarna is het weer droger. Komende nacht dan koelt het af naar een graad of 14. En morgen in de ochtendperiode langs de oostgrens ontwikkelen zich nog weer een paar buien. Maar daarna blijft het overdag droog. Ja, en die temperatuur die komt morgen ook nog uit op een graad of 23 tot 24. Dus morgen ziet er ook nog best wel aardig uit. Meer omdat de zon er ook nog weer wat bij is. Maar vanaf dinsdag wordt het toch allemaal wat wisselvalliger. En komen de temperaturen wat lager uit met gemiddeld 20 graden. Is wel normaal voor deze tijd van het jaar. En 's nachts koelt het daarna naar 11 tot 14 graden. Voorlopig blijft het wat wisselvallig weer, maar de temperatuur die is rond normaal of net iets te boven. Wat dat betreft is het ook nog wel, als de droge perioden zijn met een zon erbij, ook nog best wel aangenaam weer de komende week.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een brand in een woning in Rotterdam Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000, tot verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Fit voor iedere rit, met de banden van Goodyear en de service van Profile.
9: Hey, mannen!
10: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredoom in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook 10 mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als 4e. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Waar heb je last van?
12: Koorts. Oranje koorts.
14: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388.
15: Mediamarkt.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
17: Je
13: je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel in

0: Bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Hey mannen.
7: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8, dit uur.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.